onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog. En het wordt rond de 20 graden. Dit is...

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.

0: You better. Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden.
2: Liefde voor Limburg.
0: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
3: Het is donderdag. Welkom bij de voorgloeier.
4: Good morning, the legends are back. Oh yeah.
5: Morgen, morning. Dans donderdag!
6: Yeah!

0: als het oktober is, dan is het voor sommige mensen wel weer een drempelke wat ze eigenlijk even willen gewoon en kunnen zeggen van nou, 1 oktober, stoptober. Ik hoop het toch maar eens een keer dat peksje met sigaretten aan de kar liggen. Heb je vroeger trouwens geroken, meneer Bollemaes?
1: Ik heb nooit gerookt.
0: Nooit
1: geen één sigaret aangeraakt.
0: Echt niet? Ook geen dikke, vette sigaar met damp zit roet gaan dat ze dan van nou.
1: Dat ken ik ga niet tegen. Ik kan niet tegen de lucht. Dat vind ik echt niet lekker.
0: Ik weet vroeger, mijn opa, ome, die rookte de piep, was dat vroeger.
1: Och, en ook dat nog.
0: Nee, maar dat was, ik vond dat wel lekker ruiken. Dat soort seal hoort dat grij. Dat ging erin. Seal. Ik heb het dus wel een van een geel pack. Ik heb het van 40 jaar geleden. Het is een klein manke door Rooilip. En dan, was hij die piep die stoppen zo met zo'n stampetje erin.
1: Stampetje.
0: En dan ging dat aan en dacht van, wow, dat ruikt wel hartstikke lekker. Dat vond je toch wel. Dat is
1: dus ook nimmers meer met zo'n pijp.
0: Nimmers meer. Nee. Zo, ook geen keuring. Of zo, de keuring. Ja, dat vroeger allemaal een piep in de mondje. En natuurlijk ook de mensen op zee, hè. Die kapitein zijn.
1: Zeeman.
0: Had hij dat ook, kapitein Haak?
1: Kapitein Haak wel.
0: En hij ook dan.
1: Kapitein Haak ook.
0: Dat is een bom en granaten. Nou, ja, dat was hem niet vergeten.
1: Hey, jij had het net over de 11e van de 11e, hè?
0: Ja, wat, ja.
1: Nou, dat plaatje lieten we ook even zien. Nog een keertje. En daar staat bij, op de voorgloeiende fanpagina van Facebook, Maurice Michels, een van de beheerders. De pijlen, tussen aanhalingstekens, zijn gericht op een bijzonder persoon.
0: De pijlen? Is dat een hint? De pijlen zijn... Oh, wacht even, dan moet je even goed nog...
1: Ik ken iemand met pijlen.
0: Oh, ik ken ook iemand met pijlen.
1: Iemand die pijltjes gooit.
0: Zal het toch niet... Zal het zien?
1: Maar ik ken ook iemand die met pijlen en boog.
0: Onnag!
1: Ja.
0: Ik ken ook twee pijlen. Ja. Ja, daar weet ik het ook niet meer. Ja, nou, laten we even in midden. Ik bedoel, het is nog niet zover. De 11e van voor jou. Dat duurt nog even een dikke mooi maart. Een 10 dagen erbij. Dus eerst maar eens kijken naar deze dag vandaag. De 1 oktober.
1: 1 oktober. Bijzondere dag.
0: Bijzonder.
1: De verjaardag van een bekend iemand.
0: Echt hoor? Zullen we eens even gaan bellen? Eens even kijken of we de jaren aan de lien krijgen. Ja, ik ken niet. Normaal ga je altijd naar de sportshow toe. Dat weten we rond dit tijdstip.
1: Je zit in de trein.
0: Dat kan ook in de trein. Maar dat zal er wel in een stiltecoupé zitten. Als ze in de stiltecoupé zitten, mocht ik toch alleen maar opnemen met goedemorgen. Ja. Of is dit de douche? Dat ken ook. Dat er vandaag in de Dat ken ook.
2: Ja, met die jongens.
0: Ja!

0: Meneer Bovens, goedemorgen met de Bengals van de radio van Elle. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Voor waar al een kieken van zout genoeg vandaag in de vrije dagen? Of zit er toch in de trein op weg naar Den Haag?
1: Nee, sterker nog, ik zit in Straatsburg. Ik zit bij de Raad van Europa in Straatsburg.
0: Ja, ik heb zo gezien, maar beter ik altijd te vinden, Theo.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hé, maar weer een jurk.
1: Ik ben niet wakker geworden met u, dus ja, nu wel de telefoon. Maar vanuit. Ja.
0: Had ze het verwacht om zo te bellen? Vandaag ze van die Bengals durven mij toch niet te bellen om te verjurig.
1: Nee, dat is mij
0: eigenlijk. Maar goed, ik nam aan dat er ook door een Straatsburg wel een hele goede taart vandaag kunt met een hele hoop kerstjes erop, of niet?
1: Hij zit nog net onbekend geloof ik. Ik weet niet of je morgen in Frankrijk goed bent, maar dat houden we dan maar even zo. Nee, ik kom het weekend toe.
2: Ik had gedacht toch wel een beetje Limburgse vlaai daar.
1: Ja, ik heb wel getrakteerd op Maastricht als sterk is.
0: Dat is ook lekker, Theo. Ja, dat is ook.
1: De Nederlandse delegatie.
0: Ja, maar dan moet je wel een klein beetje vandaag voor Jordi Galijn vieren, zonder rug naast.
1: Ja, er zijn een paar collega's heen. En dan uiteraard vanavond even een restaurant in.
0: Dat huurt er wel allemaal bij. Hij maakt ondanks alles toch met al die werkzaamheden, drukke werkzaamheden, toch een hele fijne dag van een fijne dag.
1: Dank je wel, dank je wel. En dank voor het wakker worden, dat is voor de week, echt is dat vuur.
0: Kiepen precies die later, dat is toen 12:00, wakker weer meneer Bovens.
1: Ja, oké.
0: Dankjewel, hè, fijne dag.
1: Ja, fijne dag.
0: Ja, dat was er onze Jurgen, Theo Bovens. Het is toch fantastisch dat we hem even net voor de wekker wakker mogen bellen, heerlijk. Vandaag weer in de Jurke Aja geworden en de wet zal zo bij de Veugelenbapjesuurs. En we weten niet te vinden via de telefoon. Dan moeten we altijd even een link uitgooien. Zeker bij de Veugloeieneur, onze eigen Theo Bovens. Nou, bij deze hebben we toch even gewoon. Nou, dan kunnen we beginnen met de kalender, daar waren we mee bezig. Toen zei ze, waar speciale dagen, speciale personen. Nou, daar hebben we al gebeld.
2: Ja, zeker. Maar het is toch nog steeds een speciale dag.
0: Mm-hmm.
2: Want het is namelijk de dag van de koffie!
0: De mensen!
2: Ja.
0: Koffie, lekker bakkie koffie. Hoppakee, jongens, dag van de koffie. We stonden op met koffie.
2: Ah, zeker. Het is onze levenslijn een beetje, hè, om vroeg op te staan. Ja, en dan zie ik hier... Dat is heel bijzonder.
0: Ja.
2: Het is namelijk niet een QR-code, maar kijk eens wat daar op die kalender staat.
0: Wow!
2: Ja.
0: Dat vind ik...
2: Dat is geen QR-code, maar we kunnen hem gewoon laten horen natuurlijk.
0: Ja, zullen we hem even doen? Wat er vandaag op de kalender staat.
2: Ja,
0: dat
2: staat gewoon op die kalender.
0: Dit is, jongens, als je zelf misschien ook de kalender toetsen, kent je inmiddels mij kieken, want wat staat er op de kalender? Onze eigen pupskes.
2: Je
0: moet me inliesten. Daar zien we wel trots op,
2: zeker.
0: Hè? En wat zingen we dan? Zing maar eens mee.
3: Brief die pupsjes uit je ogen.
0: Tijd erop.

0: hebben we net voor elkaar gekregen. De fleur op de kalender stond.
1: Ik laat het nog maar een keertje op tv zien. Ja, want ja, ik vind het toch echt bijzonder hoor dat het erop staat.
0: Wat steekt er ook onder dan?
1: Er staat onder, ja dat kan ik wel zeggen, ochtendleedje van de ochtendshow, Tex en artiest Bart Storken.
0: Ja, ja, een applausje voor Bart Storken. Wat deed het er maar goed voor elkaar natuurlijk. Hè, dat vandaag op de dag van de koffie een zinne tekst door steeds. Dat vind ik dat helemaal gaat. Heerlijk, dank voor.
1: We kunnen Bart natuurlijk ook even bellen dat hij op de kalender staat.
0: Ja, maar nu al zo vroeg.
1: Je weet, de artiesten slapen altijd laat, hè?
0: Ja, nee, dat kunnen we straks wel even bellen. Dan moeten we straks weer even door, vind ik. Ja, ik vind het wel een beetje... Nee. Weet je wat ik wel vind? De dag van de koffie... Ja, dan kom ik weer. Gewoon weer even een beetje neulen van vroeger.
1: Ja.
0: Slurpen aan de koffie, dat vind ik...
1: Slurpen?
0: Ja, zo de...
1: Ach, houd... bah. Dat duist je toch niet op de radio?
0: Ja, maar ik wou gewoon even aangeven dat ik het niet lekker vind. Dat is... Dat moest je niet doen. Nee. Maar nu zin ik op vandaag ook. Dan komen sommige mensen de trash.
1: Mensen die je hebt wijnproeverijen, maar je hebt koffieproeverijen. Die doen het wel op die manier.
0: Ja, en die spionnen zijn bekske. Dat heb ik dan wel gehoord. Maar goed, dag voor de koffie. Misschien heb je zo heel veel lekkere thermoskan met koffie. Maak er een foto van. Geef hem even door via de L1-app. Het Fransje Broekhuizen zit ook precies hetzelfde thema.
1: Oh. Ja, daar zit
0: het.
1: De wereldkoffiedag.
0: Een
1: dampend bakje koffie. Wat ik leuk vind aan dat bakje koffie van hem... Dat lijkt wel een vinylplaatje.
0: Dat, inderdaad.
1: Zie je dat? Dat koffie, er zit een soort van label in het midden.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon een vinylplaatje. Koffiebonen ernaast. Natuurlijk een keurig lepeltje op de rand van het schoteltje. En hij zegt erbij... Vandaag, dans donderdag, gaan we met Rita Corita. En haar rit uit 1958 alweer. Wereldkoffiedag vieren.

0: Door zeker hier al eind. Of wat is het toch een geweldige dag om zo te beginnen. Meneer Boven zal in de uitzending zitten van Jurig. Dan onnacht dat voor zelf op de kalender. Ja goed, het liedje van Bart Storken wat voor ons gemaakt heeft. Ik hoop ik straks even bellen. Moeten we zeker even doen. Kieken we er allemaal wakker. Oh,
1: er zijn best veel mensen hoor. De allereerste was niet Otje Oudneer.
0: Nee, ik zie het joh. Nee,
1: dat is wel de tweede. Mm-hmm. Maar de eerste was toch Alex Feiten.
0: Ja.
1: Goedemorgen Maarten en Pascal. Dance donderdag. Ritmo de la Noche is een nummer geschreven door AC Beat, Lagonda, Castioni en Wycombe. En oorspronkelijk opgenomen door de Duitse housegroep Chocolate.
0: Chocolate, hè?
1: In 1990. Groetjes. Maar wij kennen het toch echt van een heel ander.
0: Ja, Lorca, dat had drie verschillende versies. Ja, dat was allemaal zich. Maar ja, vroeger DJ Mozart, al die platen. Maar Lorca was wel de vetste versie, de jongens. Maar hey, Alex, dankjewel, man. Gewoon hem zeker erbij zitten. Goedemorgen, Marisje Michiels.
2: Hey, goedemorgen, man. Ja, dans donderdag vandaag. En we mogen wel met de voetjes van de vloer.
0: Ja, dat mogen
2: we zeker. Ja, mijn plaatje voor deze dans donderdag, ja. Dan ga ik voor de Powerboom. Immer nog jouw trop.
0: Dat probeer
2: ik. Ik wens je een fijne uitzending.
0: Ja.
2: Blijf gezond.
0: Ja.
2: Hou het rustig. En dan ons morgen weer.
0: Nou, even snel Jan Stultjes meenemen. Ja, want hij was
1: goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende keer voor Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light.
0: Nou, we gaan even zeker op deze dag van de COVID lekker backs gaan maken. Gewoon luisteren naar Will Smith, The Man in Black.

0: Beurse Radio en wil moeten zorgen dat er een lekkere dansplaats straks met de huren zal zien. Ho, meneer Bonnemar, wat hoor ik daar voor een toontje?
1: Ja.
0: Het is, hè? Dat ging wel beter als gisteren, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Dat toch wel.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik mag niet klagen op dit moment. Het klinkt nog wat nasaal.
0: Ja, dat wel. Maar er zit nog vuur die op dit moment gaat hebben. Hè?
1: Er heerst toch een soort van griepje.
0: Ja, ik weet wat dat is. Hè. Maar een goede bak koffie, dat deed alles. Dat doet Wenjeroen natuurlijk. En brandje
1: op de dag van de koffie.
0: Ja, zeker. Ik heb de jokerie. De joker van Postot. Joker, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man. En goedemorgen, volgers. Hey, de joker van Postot.
0: Hallo.
2: En vandaag ben ik eerder naar onze vrienden in Hoboken. Vandoor naar Puurs en dan naar Zonhoven.
0: Ja.
2: En dan zo terug richting Limburg. Mijn dag zit voorop en al. Voor de vurgelijke vandaag, op deze dance donderdag, gewoon voor Footloose. Niet de gewone versie, maar daarvan
0: Velvet Sky
2: 22.
0: Ja.
2: Ik heb een beetje ADHD van.
0: Dat stuit ook
2: een beetje energie nog richting het weekend. Ja, voor de rest, iedereen op het werk werkte. Voor de chauffeur zijn steentjes en radio.
0: Radio, een heel van aparte muziek, hè?
1: Wil je een beetje wakker worden?
0: Ja, ik wil wel een beetje wakker worden.
1: Laat ik hem even horen.
0: Ja, boom. Dit is wakker weer en wakker blijven in de Ellen Ochtendshow. Met lekker Footloose, Velvet Sky 22, hey! Oh, dat geeft er wel op dit, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ik snap wel dat Johan zegt, ik heb een beetje ADD zitten te stuiteren in de vrachtwagen, hè? Huh?

0: Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen, Pascal.
2: Maarten, hallo. Vrienden van de nummer 1 dancezender de Nederlander. Yeah, hier, we gaan er met de voorgloeien.
0: Ja, ja.
2: Ik zou vandaag te denken aan Hassie Osterwald zetten met de Criminaal Tango. Ja, ja, dan maar wat voorgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Barregaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday.
0: Ja,
2: dit was de Barregaande voor L1 Radio. Dioa.
0: En morgen uiteraard weer een spreuk van de Barregaande. Heeft het te maken met groen en met bruine knuppels. Ja, goed, vandaag zien het een cupjes met bruin goedje erin. Dag van de koffie en denk eraan. En dat ze de 10 een keer aan de kuilet zitten. Zeg maar tegen Freuke, Lotte zekjes maar in het puntje erop. We hoeven vandaag niet in het hete water te Lotte zakken. Want we gaan vandaag voor lekkere koffieboenen. Super de koffieboenen die ze vorige week bij ons gewonnen hebben. Die zien er zeer zeker bij ons.
3: Wat hebben we nog meer? Mark van Dijk.
4: Loeiemeurige mannen. Op deze dance donderdag ga ik het nog eens proberen met André Rieu en de Second Wolf.
0: Oh, dat is prachtig hoor. Kerst ook op dans. Ja, wals.
4: Donderdag natuurlijk. Hè. En Huppie Dorsers, die is er ook eens iets bij. Die zegt, goedemorgen heren, gloeihappies. Dance donderdag. Wat dachten jullie van Tony Marshall? En kom, gib mir deine Hand.
0: Kom, gib mir deine Hand. Ja. Schöne Schauplatz. Zeker wat Oktoberfeest wat eraan zit te komen. Heerlijk, man.
4: Ah, dan Margot Heijnen.
0: Margot.
4: Grote vriendin van mij.
0: Ach, is...
4: Jazeker. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Deze dance donderdag probeer ik het nog eens een keertje. Met MacArthur Park van Donna Summer.
0: Wat weer? Donna Summer?
4: Donna Summer op Dance Donna Dag.
0: Ja, ja, ik ga het al in de gaten, jong, dat Donna Summer kwam. Vrijdag Donna Summer.
4: Onze wegenbouwer komt niet met Donna Summer. Die zegt Dans Donderdag alweer. Rolling Stones en David Bowie met Dancing in the Street.
0: Dat ken ook natuurlijk.
4: Ja, ja, ja.
0: Ik heb wel te doen een beetje met Fred, hè. Want Boete Kieks is het regenachtig. En ik denk, no. Hè? Maar goed, die hebben wel vette pakken aan altijd. Als hij binnenkomt, denk ik zo af en toe kunnen we mondmenken binnen, joh. Wat hij allemaal aanheert. Maar dan kent ze die maar goed, een beetje weren tegen het weer van dit moment, hè?
4: Oh. Ja, zeker.
0: Ze zijn ook wel wat gewend natuurlijk, hè? Het is een bikkelsuur.
4: Ah. Zeker. Ruudje uit Klummen, die zegt op deze dance donderdag gewoon ik voor One Direction en One Way or Another.
0: One Way of Another voor One Direction.
4: Over de
0: been zitten.
4: Ja, ja. En dan heb ik hier weer een bijzondere opgave.
0: Ja.
4: Ik zit even te kijken of het allemaal wil lukken zo meteen. Met onze grote vriend. Want dat is Herman Meijers natuurlijk.
0: Herman Meijers.
4: Ja, daar weet je van. Die komt altijd met bijzondere dingen aan.
0: Mm-hmm.
4: En vandaag heeft hij ook weer wat bijzonders naar ons toegestuurd. Als je dit aanzet, dan ken je het wel.
0: Oh, 3 Degrees. Ja, we'll see you again, hè.
4: Ja, ja lekker, zeker. Man. Maar niets is minder waar.
0: Nee, dat was zeker weer.
4: Het klinkt wel bijna hetzelfde.
0: In het Belgisch of zo, hè.
4: Aha, komt zo meteen ook natuurlijk, hè.
0: Oh, dat is onze Belgisch. Ja.
4: Komen ze.
0: Oh, ja.
4: Nou, zie je wel. Aha.
0: Dat kent iedereen, hè. Dat is internationale taal, dit, hè.
4: Ja, zo is het. Maar dadelijk...
0: Wat komt dan? In het Duits?
4: Dit is nog steeds...
0: In het Frans?
4: Nee.
0: Of moet ik je...
4: Dit versta jij ook niet.
0: Oh,
4: nee. Luister maar.
0: Hè? Wat is dat?
4: Ja.

0: ongelooflijk. Die Herman Meijers die weet er wel uit te zoeken, hoor, wat dat betreft.
1: God,
0: hij zegt, ik ga voor de Japanse uitvoering van Ben Will See You Again van de Three Degrees.
1: Het is veel vandaag, huur. Nou.
0: Grappig.
1: Ja, het is wel koddig om het zo maar te noemen. Nou, koddig. Koddig Harald, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hallo, wappies. Voor deze Nederlandse donderdag gewoon ik voor het nummer van Delirium.
1: Delirium.
2: Silence. Zo. De Chiesto remix.
1: Oh, zo, hè. Wat
2: met
1: Stevie Plate.
2: Sarah McLaughlin. Wens ik u allemaal een korte donderdag.
0: Dank je, jongen.
2: Radioa.
1: Radioa, dankjewel. We begonnen de bier zitten op deze dans donderdag. En we begroeten Marjolein Heltjes. Oh.

0: Zeggen schatje, maar Jelijn Heltjes. En hier ben ik, nou hier voorzien voor Pascal Maarten. Met de Ellen of the Joe. Ik ken ik alvast een klein beetje verklappen. Dat we volgende week iets goeds gaan doen, niet meer alleen. Ik zou zeggen, relax.
1: Gank, relax. Ja, dan weet ik waar je het over hebt.
0: Ja, ja. Vriendig maken we wel Gert van bekend. Ja. Het is wel iets fantastisch. En moesten wel, als ze mij dus zorgen dat ze volgende week vriendig wel een paar uur free hebben. Want ik kan zo misschien dat we dit gewoon verwachten hier in de studio. Want we gaan iets heel chics doen. Wat? Dat heimelijk even geheim. Natuurlijk vandaag open kaarten weggeven we de partizaan. En vroeger we zo meteen even stellen. Maar eerst komen we op het Lieske van ons bal. Ritmodellen, Notch op State, de Powerboom. Rita Corita, Footloose, André Rieu, de Criminaal Tango. One Direction, de Rolling Stones, David Bowie. Ik heb bien zitten. Door met Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen.
2: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
2: Mijn bijdrage wordt Whitney Houston met How Will I Know.
0: How Will I Know.
2: Fijne uitzending weer. En radio.
0: Radio. Dennis, dankjewel man. Fijn dat ze er bij Biebers deze ochtend. En geneerd van deze heerlijke dag. Er is geen angst wat die graden gaan brengen. Maar een graadje is minder. 19 graden is ook niet verkeerd. How Will I Know. Van de dingen heb ik erbij gezet.
1: Whitney,
0: dat weet het toch niet?
1: Dat weet het wel, weet het niet?
0: Dat weet het toch niet? Hallo?
3: Goedemorgen, Legend. Goedemorgen, Pascal Maarten. Op deze dance donderdag. Lekker dansen op de donderdag.
0: Wat doen we erbij?
3: Ja, ik dacht bij mezelf van... When I bless my soul, what's wrong with me?
0: Yeah.
3: I'm itching like the man on the fuzzy tree.
0: Oh, yeah.
3: When men break up and quas a book, I'm in love.
0: Yeah. I'm all shook up.
3: Shook Up, opgenomen op 13 januari 1957.
0: Zo.
3: Gezongen door de one and only king of rock and roll,
0: oh.
3: Elvis Presley. Radio.
0: Radio. Dankjewel, Marco Vong. Deze week over een stripkrabie kennen zitten opzien van Joris Kalender.
1: Ja, zeker.
0: Neer te geluiven. Alle grootheden komen zo maar voorbij. De Limburgse Elvis en Old Shook Up. Hoppakee, kom maar zeker op een krabie zitten. Ik zeg doe. Goedemorgen, Frans.
4: Een paar dagen. Helaas, uit de Groningen weer.
0: Ja, maar zo'n vertrokken weg. Baasloos.
1: We hebben dit
4: gemist. Geweldig, zo'n weekendje kullen.
0: Oh, dat was ik.
4: En dan is door natuurlijk ook wat van al uit te huren. Het kon afgelopen weekend en op zondag over kullen zingt.
0: Aha, en die
4: over
0: was
4: de kullen sproken. En ja, dan huur me warm van al nooit. En de nieuwe van Metropolis.
0: Metropolis?
4: Het aan het. Moeilijk aan vuur stellen. Voor deze dance donderdag. En dan. Ja, wens ik u natuurlijk een schone uitzending. En verder met een biertje rijden zijn voorwaar begonnen. Toch een schone dag. Radio.
0: Nou ja, die heeft ik mee gekregen. Hè. Die heeft weer even gesnoven van de Kulse Lokto. Hij
1: heeft ook weer een beetje Kuls bier geleerd.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. En dat je salueert voor de domme kunnen. Dat is een oude steden wel Kulse Frans. Zo in Metropolis geworden bij zitten. De song die ermee is genomen met Het aan Het. Wat kan men er meer bij zitten bij Het aan Het, Maarten?
1: Nou ja, luister maar eens eventjes mee. Want hier word ik wel vrolijk van.
0: Oeh.
1: Moet je luisteren.
0: Ja. Ach. Dat is een dansje bieden.
1: Ja. Ja,
0: dat was heel simpel eigenlijk, maar goed.
5: Though it hurts to go away.
0: Ja, ja. It's impossible to stay, hè.
5: But there's one thing I must say before I go.
0: Ah, dan komen die lieve woordjes op, ik heb het toch?
5: I love you, I love you, you know.
0: Ja, dat kennen we wel. Is van...
1: Brotherhood of Man.
0: Save your kisses for me.
1: Ja, daar heerlijk komt nog iets van de Vid mee.
0: Oh, wat een leuke plaat is dat, hè.
1: Heel bijzonder, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Petra Stroom, die zegt... Goedemorgen, Maarten en Pascal. Doe mij ook maar Elvis, maar dan Moody Blue.
0: Moody Blue.
1: En dan Hansje Dekkers. Goedemorgen, allemaal. Ik wil vandaag weer gewoon voor... Man Without Hats met de Safety Dance.
0: Ja, dat is schat, hè?
1: Leuk,
0: ja, ja, Safety Dance, dat is een vergeten nummertje.
1: Hey, het is weer donderdag natuurlijk.
0: Ja.
1: Dance donderdag,
0: ja.
1: Mogen we nooit vergeten. Maar dat is ook de dag,
0: ja,
1: dat Freek de Vlieger erbij is.
0: Is het zo dat er weer... Wilt er weer?
1: Ja, hij zegt... Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik mag vandaag weer even op deze Dance donderdag. En wat willen we dan nog meer als een fine tango?

0: Maar ze ben nu al die toe. Eigenlijk zo'n tango niet verkeerd, vind je eigenlijk vandaag. Maar goed, moet even afwachten wat er allemaal leuks tijden gebeuren. Ik gewoon even over de peul. En als ik over de peul gewoon ik ook even een heel stuk over de peul. En ben, zeg maar dan met z'n allen. Gin Dobberen!
1: Gin Dobberen, Maarten en Pascal. Gloeiemorgen, gloeiwapjes op deze dance donderdag. Ja, gisteren weer repetitie gehad van het koor. Ah. Zo wie gewoonlijk. Mm-hmm. En dat gaat heel goed.
0: Goed zo.
1: En ja, we hebben weer heel goed gezongen. En ja, ik heb een gedachte, een pleitje.
0: Ja.
1: André met alle Alexandra.
0: Ja.
1: En ja, zelfs je broeders Koor, die hebben dat nou gemaakt.
0: Echt,
1: die hebben ook alle Alexandra opgenomen.
0: Ja.
1: Dus je kunt ze zien dat die Poolse liedjes toch wel invloed hebben op die op een Nederlandse. En waarom vraag ik dat? Want morgen, ik heb mijn vrouwke weer toe. Het is een 14 dagen samen met mijn schoondochter. Wie met schoonouders geweer om voor hun te zorgen. En ja, morgen kunnen we weer naar huis. Dus vandaag alle Alexandra. Ze dus zeggen, maak toch een hele schone dag van. Oh ja, vandaag is mijn laatste werkdag.
0: Oeh, dus, morgen was dat niet.
1: Nou, vandaag heb ik lekker weekend.
0: Lekker man.
1: Dus ik zou zeggen, ja, een hele schone dag.
0: Ja.
1: En voor nou morgen een heel mooi weekend. En dan huren we elkaar mondig weer.
0: Ja,
1: op Wierersnitzel.
0: En wat denk je eraan, Jos? Dat ze wel zo'n vreugde toe is met de stofzuiger even door het hoek zijn geweest.
2: En de afwas.
0: En, ja, maar daar hebben we de vaatwasserveur op vandaag.
2: Ik weet niet of Jos een afwasmachine heeft.
0: Ja, dan gaat dat helemaal met de hein doen, of wel?
2: Nou, ik ken mensen dat dat toch hebben. Geen afwasmachine.
0: Echt hoor?
2: Ja,
0: ik heb het voorstellen natuurlijk. Met een bonjour, alle Alexandra. We weten natuurlijk dat ze de plaat van de Poolse inbrengt. Zal ik eens even een klein stukje gaan draaien van de Gebroeders Koor? Dat we even weten wie dit is.
2: Alexandra?
0: Ja, dan kennen we tenminste ook Gert van Verstoorn. Okay. Als ze het letterlijk en figuurlijk hebben omgezet van het Pools naar het Nederlands. Daarop, hè? Even kijken.

0: Nou, ik denk dat die Polen het nooit over de Costa hebben gehad, hoor. Dat geloof ik niet.
1: Over de Beringzee. Geen idee. Nee. Ik was er gisteren dan kijken naar de Beringzee. Ik heb het over die krabvissers in Alaska. Ja,
0: die king crabs.
1: Ja, van alles hebben ze, hè. Maar dat is Opelia crabs, soms ook, hè.
0: Ja.
1: Heerlijk om dat nog een keer te zien, maar wat een fake zit avond in die programma's, hè. Er was een vrouw, die ging ze met een absces ging ze uit de arm snijden. Want die,
0: dat wil ik niet weten.
1: En dan ging ze met een, heb je dit ontsmet? Ja, ik heb er alcohol aan gedaan. En toen pat met het met. Och, jong, bloed, spat. Nou, heerlijk. Goed, dankjewel, onze grote vriend Josje Rook was dat. Dan moeten we toch even gewoon naar deze man. Daar. Ja.

0: Frank.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, hallo.
1: Goedemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank schilder zijn bronzen.
0: Welkom, ja, Frankie.
1: De automatische dummertje op de Dance Donderdag.
0: Ja.
1: Ja, man, nog één de laatste dag van de week. Het zit er weer op. Ja. Dan gaan we lekker richting het weekend.
0: Ja. Lekker, hè?
1: Binnenkort ook weer Oktoberfeest en bronzen.
0: Ja, ja. Oh,
1: dus de vooruitzicht is één groot. We kunnen ons gewoon amuseren.
0: Zo vooral, hè?
1: De klusjes voor vandaag, mannen. Ik begin weer in Eindhoven.
0: Oh.
1: Zonnebreugel.
0: Zonnebreugel.
1: Dan kon ik nog een Mung. Mm-hmm. En dan moet ik nog naar Oken toe.
0: Oh, nog.
1: Dus vandaag is goed gevuld.
0: Nou, dat kun je wel zeggen.
1: Mannen, mijn inleg voor vandaag. Op de Dance Donderdag. Daar kom ik voor Barbara Mason. With Another Man.
0: Yeah.
1: Mannen, ik wens je een fijne dag. Ik
0: zet een
1: ontzending en besmeurgen. Op de Feel Good Friday.
0: Yeah.
1: Adieu.
0: Adieu. Dat is dit de godsdienst van Barbara Mason, hè? Maar wel een bepaald lekker dansbaar disco-achterpleetje. Another Man. Kom er zeker op inzetten.
2: Frank, die lijkt ondertussen wel een taxichauffeur, hè? Waar hij allemaal naartoe moet.
0: Nee, te geluiven.
2: Oh,
0: hoeveel kilometers die maak je? Die moet ik het bijna verslieten.
2: Ja. Stefan Penderstam.
0: Ja.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Voor de volgende uur had ik graag Safri Duo met Samba Adagio.
0: Samba Adagio?
2: Samba Adagio.
0: Niet een langere
2: Samba Adagio. Nee. Nee, inderdaad. Deze wil ik graag horen.
0: Ja, ja.
2: Hantje Vaassedam, oftewel de Prins Oetgelin.
0: Ja, nog even.
2: Dance donderdag, zegt hij. Vandaag ga ik voor Spargo.
0: Met?
2: En You and me. Ja, ja, ja. En dan heb ik hier ook nog Roland. Die zegt, doe mij maar Loreen met Tattoo.
0: Tattoo van Loreen. Ik ga ook zeker erbij zitten. Ja, pak ik even een mee.
2: Ja. Dat doe ik. Dat is Willemke het Verfburgke.
0: Ach.
2: Die zegt, goedemorgen allemaal. Willemke groeit vuur op deze Dance Donnerdag.
0: Ja. Ach, ach.
2: Met?
0: Ach, met?
2: Donna Summer en Lady of the Night.
0: Nee.
2: Dat is een leuk plaatje. Dat is bijna een vergeten Donna Summer plaatje.
0: Absoluut, ja, absoluut. Dankjewel daarvoor. Rob van der Hoven, goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob. De tax.
0: Hey, Rob, goedemorgen.
3: Ja, ik mag vandaag om 9:30 beginnen.
0: Beginnen, ja.
3: De planning die moet ik nog krijgen. Ik heb gisteren ontzettend veel in de file gestaan, moet ik zeggen. Boven in Holland. Ik hoop dat het vandaag gaat beter gaat en zich naar Holland in mag. En wat de volgende uur betreft, dan word ik voor alsjeblieft boven de 50 jaar.
0: Boven de 50 jaar, hè?
3: Ze zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen op Frieten Vrede. Radio, hè?
0: Radio, jongens. Ik heb zin om even heel gek te doen. Nou ja, goed. Ja, zelf niet, maar... Als je nu in de auto zit en je denkt van... Nou, draai eens even een beetje een foute... Dan zien we een plaat, een beetje een foute plaat. Zal ik eens even iets draaien? Ik start hem in. Ik weet zeker dat ze zegt van... Wow,
2: dat is fout.
0: Let op.
4: I wanna see the rain.

0: niet dat ik zelf een klein beetje een tik heb op het stuur. Met die vingerkus, met die duimkus. Hoppakee, de radio zet je de extra hel. Maar het maakt allemaal niet zo goed. Tussendoor kan ik je wel vertellen dat het 12 voor 7 is geworden hier bij de Veugeluur op Dans. Donderdag de eerste dag van oktober 2026. En we ons opmaken natuurlijk voor de oktoberfeest. Er wordt 50 uur radio gemaakt bij LA. 30 uur radio. En doe best Robby, hè?
1: Nou, ik ben hier alleen in het weekend, want normaal gesproken door de week ben ik gewoon hier.
0: Best wel normaal, hè?
1: Ja. En aanstaande vrijdag, morgen dus, heb ik al mijn eerste oktoberfeest.
0: Echt hoor?
1: Ik kom weer niet met de radio vandaan, maar ik ben er wel.
0: Waar is dat dan?
1: Irben.
0: Ja, hebben ze ook een oktoberfeest? Ja, maar alles toch, hè?
1: Ja, dat is een lokale klein in de kroeg.
0: Oh, in de kroeg is een breedsel en een pot bier, dan is het dat.
1: Ik weet het niet.
0: Lot ik verrassen. Hé, hey, André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo, man.
2: Ja, Dance donderdag.
0: Dat is het. Oh.
2: En vorige week heb ik hem al aangevraagd. Ik begreep dat hij er nog niet in stond. Nee. Onze criminele tango.
0: Oh, gisteren
2: al Hazi Osterwald. Maar ik vind niet dat we nou hebben alle jaren hem erin gekregen.
0: Ik
2: ga hem langzaam toch beginnen met hem
0: inzetten
2: op donderdag. Ja.
0: Zeker pushen.
2: Onze criminele tango.
0: Zeker.
2: Want, het begint al mooi duister te worden. Ik ga gisteren nog een reuntje met mijn Henkel rondgereden.
0: Ja, natuurlijk.
2: Op een mooi weer. En ik spring er nog gewoon eens even op. Even op een wallback gereden.
0: Oh,
2: nog. Maar toen begon het service ook al aardig duister te worden. Dus dit werd wel weer een beetje de tijd. Dat we weer eens in die donkere gestalte tegenkomen. Goed zo. Hoi,
0: Nou, dat zullen sommige mensen fijn vinden natuurlijk. Freek de Vrieger vindt het fijn. Dan hadden we natuurlijk ook op de bar gaan. Dat heeft vroeger maand de criminaal tango. Ja. En het tweede stripje van Hazi Osterwald komt er nu dus bij. Van onze grote vriend Andreetje Simons. Gaan we zeker doen dan. Dankjewel. Henkie Leenders, de taxichauffeur. Ja, dit is over van de partij. Henk, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey. Hallo Henk.
3: Met Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo Henk.
3: Ja, 1 oktober... Dance donderdag.
0: Ja,
3: 1 oktober herinner ik me nog wel. 1976 ben ik toen dat hier getrouwd.
0: Zo.
3: Op den dag. En dan ben ik alweer 20 jaar ben ik alleen.
0: Oeh.
3: Maar wel een relatie met gezin.
0: Ja, dat weet ik.
3: En voor de vuurgloeier ga ik eens voor... Jim Reeves. Destin Drums.
0: Heel ze niet zo duik, hè, Jim Reeves.
3: Fijne dag in de studio.
0: En
3: we horen ons morgen weer. Radio,
0: gaan we zeker doen. Jim Reeves, heb ik al lang aan gehuurd,
1: hoor. Dat dance donderdagachtig is.
0: Leek eraan of een danspaard is gemaakt. Ik heb geen idee, moet even checken.
4: Toen ik nog

0: Maandag geleden was het zover. Gassen en naar de loog toe keek ze en dacht ze bij zichzelf ook. Hey, de pil stijgt in brand. Mevrouw zei, kom boetes even kijken. Het ziet er prachtig goed. En ik keek en ik keek en ik keek. Ik zeg, nu begrijp ik wat Jacques Bols bedoelde misschien voor dit lekkere pleetje. Rowan Hers in de pil in brand. Die met Pascal Maarten in de Ellen of the Show. Van deze dag, dans donderdag met lekkere plaatjes op het lijstje erbij. Die van Henk Leenders was wel een schuifel.
1: Slijpertje.
0: De slijper noemt ze dat.
1: De slijper, hè.
0: Ja, dat hebben we dan ook de slijper.
1: Kirsten Drums van Jim Reeves.
0: Dat was ik heel veel. Lekker. Hey, Josje Tossings, goedemorgen, man. Welkom.
2: Goeiemorgen. Pascal.
0: Hallo.
2: Ja, Jos de toegangkastchauffeur is van onderweg.
0: Ja.
2: Weer naar Broensum. Kindertjes holen, schoolkindertjes holen. En dan nog even een paar ritjes leuk naar het theater en zit op met zijn betruik.
0: Ja.
2: En mijn vuurgloeier voor de dans donderdag is Club Draai.
0: Club Draai, ja.
2: Das Leben tanzt Sirtaki.
0: Daar hebben we gelijk aan.
2: Ik zou zeggen, jongens, doe het rustig aan. Alle gloeilappies, wappies houden hem tussen de lijntjes.
0: Gloeilappies.
2: En tot morgen. En radio.
0: Hij stijgt binnen op, hè. Stijgt er bovenuit, Josje Tossings. Begonnen erbij zitten, hè. Dat is Leben tanzt Sirtaki van Club Draai.
1: Ja, ja. Jo, uit Heidse.
0: Is er weer.
1: Goeiemorgen, gloeilappies. Hier, jo, op een fiets in regenpak.
0: Maar.
1: Normen. Ik gewoon voor Chicago met Baby, what a big surprise.
0: Nou, dat is zeker een verrassing, ja, zeker. Van Chicago.
1: Ook een verrassing. Peter Meijer dan. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Dance donderdag. Dan ga ik voor DJ Chesto met Traffic.
0: Oeh, dat is ook een... Zitten wel in de stevige nummertjes
1: ja,
0: vandaag,
1: zeker,
0: hè?
1: Zeker. En dan komt Wim Kuipers.
0: Wim
1: en die komt toch met iets heel anders.
0: Wat dan?
1: Die zegt... De Dixie Aces.
0: Met...
1: Truck Driving Man.
0: Dat kan me voorstellen, want ik zie het al vuren, hè? Truck Driving Man, IBL,
1: de show. Het heeft een beetje te maken met de dag van vandaag. Internationaal dag van de koffie.
0: Mm-hmm.
1: Pour me another cup of coffee. For it is the best in the land. I'll put a nickel in the jukebox and play the Truck Driving Man.
0: Ja, dat is ook wel zo, hè. Die koffiezetapparaten hebben ze al vandaag allemaal in de vrachtwagen zitten. Vroeger waren het de thermoskannen die de vrouwen hun kloor maakten. Zeiden van, hier kent ze wel en daarmee verhoed. Dat was van de Ter-koffie, hè. Dat was een beetje sterke koffie.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Dat zijn grote dag door Vulkens komen, hè. Heerlijk, man.
1: Ja.
0: Christian, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Een hele goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, ja, Christian.
3: Hallo, van hier uit Brunsum.
0: Welkom.
3: Vandaag, Dans Donderdag, de Ronnie Vuur Stomp van de Brothers Johnson.
0: Oh, dat is ook lekker.
3: Ik wens u een hele fijne uitzending en een schöne dag.
0: Dankjewel.
3: Alhoewel, het gaat regenen.
0: Ja, ja, het regent wel een beetje.
3: Maar goed, dan zeggen we...
0: De dop mag weer van de thermoskan voor de tweede tas koffie. Zeker op deze dag van de koffie. De dop was een beetje veel warmer met We Are Family van de Sisters. Ah, lekkere disco op L.

0: Uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpenoder hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
3: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
2: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
4: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
5: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Zendjin. World Class Radios.
10: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
11: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
10: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
12: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
13: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
14: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
15: Meneer, mag ik u wat vragen?
16: Ja.
15: Waar kent u Hazy van?
16: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
15: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
16: Oké.
15: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
14: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
17: Café September!
18: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
19: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
20: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
21: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: net zei, ik bedoel, dan geeft er van alles van die rekening af op 1 oktober altijd. Die is van de mooiste, weet ze. Denk ze zelf van, oh, heb je bij Gert gekregen? En dan denk ik, wop, dan geeft het weer. Ongelooflijk.
1: Ja, ja, inderdaad, dat is er zo. Maar dat begint eigenlijk al eind van de vorige maand.
0: Ja, bedenk je ook al. Dat is de eerste
1: week, de laatste week van zo'n maand, dan zie je het al meteen
0: slinken. Blief niks over, hè? Maar goed. Nee. Want waarom ik een euro blief, dat is een heel lang liefje. De één van de liefje blief straks ook niks over. Want één pleetje gaan we natuurlijk draaien. En ik zie al een klein beetje gaat ontstaan links en rechts. Dan moet misschien wat er nog meer op bieken. Ik heb de witte haai. Deze is er ook weer. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, de witte haai.
0: Hey, witte haai.
2: Het is het dance. Donderdag zoeken natuurlijk dansplaatjes.
0: Ja.
2: En ik zat te dansen, te denken aan dans of de vulkaan.
0: Oh, Nina. Van
2: Nina,
0: Nina
2: natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk dank je,
2: ik
0: dat,
2: zeg weer de groetjes.
0: En
2: radio.
0: Radio, dankjewel. Witte haai. Ook deze ochtend weer present hier in de Ellen Ochtend Show. Dat we lekker zoeken. Een dansplaatje. 11:07. Maarten, doe moest iets aanvullen met?
1: Ja, dat doen we met Robert Loke. Die zegt, ik ga voor Footloose.
0: Oh, die speciale versie van Velvet Sky.
1: Juist, ja, inderdaad. Dan hebben we Freek de Vlieger. Die komt nog even terug, want die had nog geen echte tango gemeld. Hij zegt, nou, de criminaaltango is gans goed.
0: Ja, dat zit ik toch stukje bij, de criminaaltango.
1: Bill Laurens, die komt op deze dance donderdag toch wel met een lekker nummer, vind ik.
0: Wat?
1: Op zich. Moments and Whatnots met Girls.
0: Girls, hè, girls. Zeker. Oh, lekker.
1: En dan komt Dennis Thomas nog even terug. Dus DJ Paul, jongen.
0: Ja, DJ Paul, jongen. Ja. We hebben net even gedraaid, hè. Ja. Zullen we even gewoon naar Helmut Weiss in?
1: Want, nou, doe dat maar eens even.
0: Voordat hij zometeen weer op de steiger moet gaan staan. Overal maar strikt aan het airport. Ja, ja. Helmut, goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Hi. Ja, daar zijn we weer. Dance donderdag.
1: Ja.
3: Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen? Nou, ik probeer in de thema dag te blijven. Dan ga ik voor Oshibisa met de koffiesong. Dat is mijn bijdrage vandaag. Een beetje verder. Fijne uitzending. Radio.
1: Radio.
0: And a lot of coffee in Brazil. Weet je wel? Oshibisa, de koffiesong. Gaan we erbij zitten. Op deze dans donderdag hebben ze een goede morgen tegen Steven van Inge.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dance donderdag.
0: Is met Emke.
3: Ja, ja, dan ben ik weer eens. Helaas nog altijd toes in de ziekenboek met het ermke. Hij is toch het erger, toch dat ik overwacht. Heb meer last van, maar
0: niet
3: hopelijk
0: loopt
3: het nu langzamerhand op zijn eind.
0: Dat hopen we toch
3: ook. Dina wil links op dat bok kunnen gaan.
0: Ja,
3: ja, Maarten, fijne vakantie gaat.
1: Jazeker.
3: Ja, ik heb het al op de radio gehoord, maar dat waren eerdere dagen. Een beetje later dan het de vuurgloeier waren. Dus die deze. Ja, voor de vuurgloeier. Ik gewoon eens even met de club draaien. Met als leer met Tan Sartaki. Nou, heren, een hele fijne dag. En radio, hoor.
0: Radio, hoor. Nou, dank
1: je. Dat vinyl ding.
0: Ja, dit vinyl ding.
1: Volgens mij heb je de erm te veel op de erm gedaan.
0: Een beetje een vinyl erm met je kreeg. Ja, dat kan zo maar zien
1: natuurlijk.
0: Bartje Storken, kijk maar zelf. En Bartje moeten we straks nog even bellen. Want ja, er is wel een handje. Ons liedje, wat Bartje Storken heeft geschreven. De pubshoot De Uik. Steeds zoem maar op de kalender van vandaag.
1: Ja.
0: Nou, eens kijken wat er straks zelf van vindt. Hier is kijk maar zelf op L1.

0: Roger Stork en Ellen Alton Show. Het is 7:15 geboren. En team misschien wel voor een lekker bekje koffie. Kent ze op allerlei manieren doen. Kent ze tools doen, maar kent ze ook doen. En we zeiden al dat sommige vrachtwagens zelfs oetjes zien met een neus. Koffiezetapparaat.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat kregen we nu binnen?
1: Van de Joker van Postert, Johan Gerritsen. Jij zegt, dit is mijn koffiezetapparaat
0: is niet
1: de vrachtwagen.
0: Niet te geloven, de bakker hier is dan even. Nou, dit is goed voor elkaar, hè.
1: Het is gewoon echt een koffiezetapparaatje.
0: Ja, dan moeten we al van de filterkoffie moeten in, hè. Dat is wel
1: een weer geval.
0: Ja, dat maakt op zich niet doen.
1: Er zijn mensen die erbij zweren, hoor.
0: Ja, zeker. De kleutelgeval. Roel de Jong, goedemorgen. Wel, die zal ook wel ergens rijden met de vrachtwagen.
2: Hey, goedemorgen, Marco Pascal. Ja, hoe je het andere nu nog toerencarchauffeur.
1: Ja.
2: Ik hoorde net iets van Robin Hezen, de pil in brand. Ik denk, ik ga lekker mee met dat nummer.
0: Nee,
2: ik
0: moet
2: onderweg naar de remise van ons, die rode bussen, zeg maar.
1: Ja.
2: En dan heb ik een leuke dagrit vandaag, die onder andere bij het DAF Museum in Eindhoven gaat uitkomen.
0: Oh, dus,
2: ja, dat ping-ming-ming-ming van de DAF-vrachtwagen, dat ga ik daar ontdekken waar dat idee geboren is, denk ik.
0: Ah, zo.
2: Voor rest een leuke dag. Ik zou zeggen, de groeten en tot de volgende week een keer. Radio,
0: dankjewel, Roel. Dat was Roel, de man met de bus.
1: Maar ook veel, hè?
0: Ja, maar hij zit ook wel nu nog toerencarchauffeur. Ja, dus hij zal straks wel weer ergens anders een koetje. Dat bent de moeite wat er allemaal gaat doen, hè?
1: Wel de vrachtwagen gaan, hoor. Dat is weer winter natuurlijk.
0: Oh,
1: Emiel dan, die zegt, goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor Ultimate Chaos met Casanova.
0: Ook lekker.
1: Jazeker. En dan Erik Kempeners. Die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Wat dachten jullie van Dillinger en Cocaine in My Brain?
0: Hey Jim.
1: En dat is al zo'n ding wat ik al heel lang niet meer gehoord heb.
0: Hey, wat
1: is. En Roland die zegt, doe maar wat André ook zegt. Een criminaal tango.
0: Criminaal tango.
1: Mee. Jazeker. Marty Zijlstra zegt, Olé Guapa, de tango van Malando.
0: Ook leuk.
1: Voor het nummerke wat hier Gries gedraaid wordt. Groetjes van mij en een x'je erbij.
0: Goed voor elkaar doen met die X's, hè? Hey, John!
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen, Groeibappie.
0: Goedemorgen, John.
3: Ik wens weer iedereen een hele fijne dag.
1: Dat is fijn.
3: En vandaag voor de dance zondag, daar gaan we Europe met de Final Countdown.
0: Lekker, man. Final Countdown. Radio, Final Countdown. Stijl op Voice Mega, wat liefst, hè?
1: Zeker.
0: Nou, John, wat jong, wat toch jong. Maar dat maakt haar niet zo goed, hè? Ik ken zomaar zin dat we nog gedaan als B-Cump, hè? Doe Chris alleen maar kusjes, Maarten.
1: Ja.
0: Goed, wat zit Sjaak
1: van
0: Heer?
1: Van Heer hebben we nog, die zegt... doe mij maar Hugo Solto met Jamaican.
0: Oh joh, dat is ook...
1: Dat hebben we een keer laten horen ook,
0: ja,
1: hè?
0: Dat is een lekker plaatje, joh.
1: En daar is hij dan toch, de Calabas.
0: Ach, hoor.
1: Hij spreekt normaal gesproken, spreekt er wel geen in.
0: Oh, doe
1: maar doe dit, het gaat opgetypt en zegt... doe maar de criminaal tango. En Koen Hendricks, die gaat dan weer mee met Club Draai.
0: Aha, ja. Club Draai.
1: Elron dan, die vraagt, ben ik nog op tijd?
0: Zeker.
1: Ik zeg, ja hoor. Want hij komt met Footloose ook.
0: Ook Footloose. Jongens, heb ik erbij zitten. Roel de Jong nog een keer, hè?
4: Ja, jongens, laat ik heel eerlijk zijn. Het is een seizoensbedrijf. 25 oktober loopt mijn contract hier af.
1: Oh ja,
4: volgend jaar zal ik wel terugkomen. Maar ja, goed. Dat is gewoon het leven waar ik voor gekozen heb. Heel veel uren maken in de zomer. En in de winter wat minder. En dat is het touringcarwerk. Vrijdag is het even nog op en neer naar Slau. Maandag vrij, dinsdag weer een dagrit. En volgende week vrijdag ga ik een hele week naar Spanje, naar Barcelona. Dus zo ziet het er even voorlopig uit.
0: Nou,
4: goedjes.
0: En ik heet natuurlijk ook wel skiën binnenkort. Hè, want het is ook voor vet skiën.
1: Even naar Barcelona.
0: Oh, heerlijk. Veel gewoon even zo meteen dansen. Dat gaan we door. L-E.

0: Lekker man. Kijk de goede kant op, zet Freek de Vlieger. Ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Heerlijk om erbij te maken. Deze altijd op Dansdonderdag. De eerste Dansdonderdag van oktober. Hey, we maken er een paar mee. Zoet er zeker goed doet. Dat was de Dua Lipa en Silver City en Electricity. Dat hebben we hier ook. En de elektronische strootjes vonden ze meteen één plaat aanketsen. Ja. En die komt op de radio voor wie?
1: Ik denk dat ik Freek de Vlieger blij ga maken.
0: Wieso?
1: Nou, Jacques Frenke komt ook nog binnen.
0: Met?
1: De Criminaaltango.
2: De Volgroeier.
0: Nou ja, dan weet je wel welke kan je erop geten. Deze ochtend, hè. Donkere gestalten. Donkere gestalten.
3: Oh, zeker.
0: Beetje een donker pleetje, vind ik het wel.
1: Maar dat is het toch zo?
0: Als je die pasjes kent en je denkt dat Freek nu op dit moment keihard een handrem trekt van de vrachtwagen met de kant neerzet en denkt van weet ze wat, ik doe de arm verhoed, zo. Beetje zo, maar...
1: Ja, dat is zelf... van de tango's natuurlijk, hè.
0: Is van de tango's. Ja, ja. Dus als ze ergens langs de snelweg nu een man de roopnaam Freek, dan weet ik zeker dat hij door steekt en een tango duidt.
1: Ja.
0: Zullen we maar gaan doen, dan?
1: Ja.
0: Kom. De criminaten!

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
2: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze
3: chocolade. Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Half 8, langs de file op dit moment op de A73 in de noordelijke richting bij Venlo. Dankjewel Francesco voor het doorgeven. Dit is het LA Nieuws met Maarten.
15: De provincie Limburg heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Arriva gaat in de weekenden en vakanties iets minder bussen laten rijden, maar iedere verbinding rijdt minimaal 1 keer per uur. Op drukke trajecten gaan bussen juist tot later in de avond rijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat. Ook wordt de kleine bus op reservering op meer plekken ingezet. Op de Maaslijn gaan in de daluren tussen Venray en Nijmegen extra treinen rijden. Volgens de openbaar vervoerder verdwijnen er geen haltes of routes. In Bezel is een dorpsservicepunt bij Betje geopend. In het dorp verdwenen eerder de supermarkt en het dorpshuis. Inwoners kunnen bij dat servicepunt terecht voor kleine boodschappen, maar ook voor koffie en een praatje.
16: Kijk, normaal lopen ze naar de bekken of ze slechter. Maar dan is het niet meer, dus dan gaan ze weer naar huis. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
15: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en de ontmoetingsruimte draaiende. Dagelijks komen er volgens de organisatie tussen de 10 en 30 bezoekers. Drie jongeren hebben het Edith Stein monument op de Kerkberg in Echt besmeurd met een olieachtige vloeistof. Volgens de stichting Achter het Monument gaat het om een kwajongensstreek, maar bedraagt de schade zo'n 2000 euro. De drie staan herkenbaar op camerabeelden en de stichting roept ze op om zich samen met hun ouders te melden om met ze in gesprek te gaan. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een bui. Er zijn ook langere droge perioden. Later vanmiddag breekt ook de zon door en wordt het toch nog zo'n 21 graden.

0: outstanding. Kennen zo draaien bij de Chateria's. Dank Steve. Elton John en de L1 Ochtend Show. Laten we maar eens even gaan kijken wat ons op dit moment allemaal bezig geldt wat betreft het
1: L1 Media Overzicht.
0: Want ja, jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert namelijk van belastingaftrek en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel die aan die voorwaarden voldoet. Hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst bij hun op bezoek komen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: En dan minister Boekholt O'Sullivan. Die wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. En bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. Markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
3: Nou, makelaars hebben eerder de kans gehad om het zelf allemaal te verbeteren. Maar dat lukt steeds maar niet. De minister werkt het plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het af zijn.
0: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
5: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En zij heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
3: De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van de Zwitserse monitoringsdiensten. En dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Ja, naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
0: Eerste dag van oktober van 2026 zitten we. Het RIVM publiceert cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus. Amerikaanse president Donald Trump houdt in de nacht van donderdag op vrijdag een rally in Oklahoma. Allemaal in de aanloop naar de midterms. En het Nederlands elftal speelt vanavond de derde groepsduel in de Nations League. Kijk maar hoe het Griekenland geloof ik, hè? Ja, tegen Griekenland. En dit is Douwe Bob, Suus en Zuiet, het mediaoverzicht.

0: Mega fun. Hier is een kijk hoe de temperaturen gisteren waren. Wat de temperaturen vandaag weer. En ik zit toch van, oh jee. Er is een onnetje vooral de bier van de Zwitserse gletsjers. Die is toch best wel een smel te zien. Ja, er is gedaan aan de hand, jongens, allemaal. Tot een beetje rekening behaaien. Maar goed, eerst maar eens kijken vandaag. Want we hebben van alles binnengekregen. En één ding, ja, dat hebben we ook binnengekregen. En dat heeft met gans geen angst te maken. Toch vind ik dat hartstikke zoen. Want de wens als het gaat over de kermis. Dan,
1: blijven zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go.
0: Ja, ja. Het te maken met Piet Vinken, die natuurlijk altijd iets van eens een keer een foto opstuurt. En die foto hebben we ook binnenkort. Lotte, we zoomen het even in, want hij had het ook over een kermis zondagmorgen ergens. Maar goed, vooral hier is het
2: ergens.
0: Ja. In Wetsumier.
2: Erg of niet?
0: Hè?
2: Is dat in eigen of niet?
0: Ik zal het even voor Hulker erbij pakken, wat er eigenlijk heeft gestuurd. Zeg het, goedemorgen mannen. Je ziet ontzettende fans van kermissen.
2: Ja.
0: De komende twee weekenden en de hele volgende week, behalve donderdag, kermis op de Nieuwe Meert in het centrum van Eg. En bijzonder is de kermis mis aanstaande zondagochtend.
2: Juist.
0: Oh, dat is wel zo. Dus middag de kermis is dan mis. Nou, dat is niet mis. Dat vind je zo.
2: Nee.
0: Goed, prachtig. Ja. Foto laten we zo meteen wel even zien op L1 televisie. Eerst even door de weerwaarnemingen van vandaag. En we beginnen in stijl.
2: Want wat mij opvalt, wat mij opvalt, is dat het toch echt wel donker is. De zon is er net bij.
0: Is het echt?
2: Het is zwaar bewolkt. En auge in stijl, wie Peter Meijer, wie het pontje. Ja, donker te alom.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit stijl. Ja, het is vanochtend een regenachtige ochtend. Maar zeker niet koud. Het is een graadje of 19. Wind is er wel een klein beetje, kracht 2, uit westelijke richtingen, maar mag eigenlijk verder geen naam hebben. Voor de rest wordt het vandaag een beetje een regenachtige dag. Koud is het zeker niet. De temperatuur verandert weinig meer. Het is nu 19 graden en het blijft 19 graden. En tegen de avond koelt het natuurlijk weer wat af. Maar voor de rest, ja, maak er toch maar een mooie dag van.
2: Ja.
3: Geniet ervan. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage. De toch wel donkere Limburgse landschap. Waar de lemkes nog branje van de stuw in Belfeld. Door water overheen keken. En door het water wel lekker rustig was.
2: Over lemkes gesproken, moest ik kijken.
0: Och, dit is die kermis.
2: Dat is die kermis van Piet Vinken.
0: Fantastisch. Ja, ik kreeg daar het begin van alles te kribbelen.
2: Daar ben je van, hè?
0: Ja, daar ben ik van. Heerlijk, man. Ja, ja. Pietje, dankjewel.
2: Hey, jij had het over donkerte. Nou, bij André van Maris. Ja.
0: Pikken duus toch?
2: Echt hoor.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderige morgen van Noetegras ook de weerwaarneming. Het heeft behoorlijk geregend de afgelopen nacht. Op het moment is het droog. Het is wel niks koud buiten. Maar er volgt wel een klein beetje wind. Dus ja. Vandaag zal het een dag weer vermoedelijk van buien en get zon. Maar voor de rest eind 22 graden. Dit is een stuk minder dan wat we nu weer gewend zien, maar tja, het duurt toch weer de tijd van het jaar. De herfst begint duidelijk zijn sporen naar te laten, dus. Nou, dat is ook meer wat doorlingig. Ik wens ook in de studio een hele fijne dag. En Radio.
0: Toch is het fijn om te kennen zien dat het ontzettend duister is. Juist die lekkere donkere kleur van die wolken er tussendoor. En dan die strootlampen die ze ook door een graas hoog weer hebben opgepoetst. En die lekker zien door het landschap.
2: Ja, ja. Nog even de kermis terug om, hè?
0: Ja.
2: Want Piet Vinken stuurt me nu weer een appje.
0: Ja.
2: Die zegt, die heilige mis, die is in de autoscooter.
0: In de autoscooters? Ja. Het is toch ongelooflijk. Zal eens over op een gegeven moment het teken geven, hè, van
5: Past, blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, ja, ja. Of moest eerst
6: Kook uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
0: Ja, ja, dan moet je stoel veel opgooien in de Polonaise door.
2: Dat is wel knap. Zo'n bots uit te zitten om de mis bij te wonen. Vroeg ik me af.
0: Ja, misschien dat Piet daar foto's van kan maken of een filmpje zo nog mooier zien.
2: Dat mondig.
0: Ja, we de mondig even laten zien. Dat is
2: Piet,
0: fijn.
2: Doen hè?
0: Ja,
2: ik zag Piet gisteren ook al bij RTL.
0: Echt? Ja, Piet is overal hè.
2: Nou, we hebben het over het weer nog steeds hè. En er ontbreekt nog één iemand. Onze eigen dakhaas, Helmoet Bijsen.
7: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we het zwaar behoorlijk weer.
0: Nou, nou.
7: We zien die lichte grijze, donkergrijze, maar ook zeker die dreigende wolken goed waarneembaar zijn. Wat wel opvalt ten opzichte van de andere dagen is dat in de horizon geen kleurnuance meer verschijnt. Zoals de afgelopen dagen met die oranje of die rode gloed. Als we doorschieten vanuit het zuidoosten richting het oosten, ja, ook daar is die zwaar bewolking goed waarneembaar. Achter een half uur zal daar de zon zijn opwachting doen.
8: die rond 7.37 uur 37 die reis gaat beginnen en vanavond rond 19.15 uur die reis gaat eindigen. Dus ja, je ziet, iedere dag wordt er wat afgesnoept van het daglicht, zeker zonlicht. In het noorden, ja, ook daar is die bewolking goed waarneembaar. Dreigende bewolking die daar goed zichtbaar zijn. We hebben vandaag te maken met een zwakke zuid-zuidwestenwind, maar er zijn wel behoorlijke windvlagen. Temperatuur 19 graden, maar door die windvlagen voelt het iets kouder aan. Het is momenteel droog, zojuist hadden we motregen. Het blijft tot in de avond zeker nat, dus hou er rekening met die petpapi en poncho. En verder wens je ons het zat een mooie dag en een mooie uitzending toe. Radiwa,
0: dankjewel. Helmoet Weijsen vanaf Maastricht, Aachen Airport. Liep wel een klein beetje of het er mistig is. Ik zou zeggen, trekken van de fokhoorn. Dankjewel allemaal voor het insturen van de fijne weerwaarnemingen hier bij L1. Zometeen gaan we de opgave geven voor vandaag voor die kaarten van de Partizanen. Voor jou is het, maar voor bij L1 voor hebben de kaarten al, maar dan moesten we wel het voldoen. En er is zometeen de voorbeantwoorden. Doorgeven voor Tienoor en zorgen dat ze bereikbaar bus. En dan gaan we die even in de uitzending halen en dan stellen we die vragen en zien die twee kaarten wel voor dicht. We gaan doen naar Earth, Wind & Fire. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, fantastisch. Fantasy. Klinkt niet hetzelfde, hè?
2: Ja.
0: En zometeen maar even bellen met Bart Storken, want hij heeft toch voor elkaar gekregen om op de Limburgse kalender te zoen. En onder binnen de jingle die er voor ons heeft gemaakt. Dat is gaaf.

0: trio er jo godt. Ja, lækker jo. Ja, det var, ja, vi ben ik zeg altijd, ik ben altijd bang dan. Hè? Binnenkort morgen weer in oktober. Was ze pas geweest?
1: Ik moet ook in oktober.
0: Niet dezelfde tanden als ik gemaakt.
1: Nee.
0: Gelukkig de andere. Goed, mensen, opletten. Want we gaan de opgave geven voor vandaag. Het heeft te maken met de kaarten voor de Partizanen. De musical natuurlijk, die volgend jaar gaat spelen. We hebben al een paar soorten vragen gesteld. De eerste vraag hadden we zelf verzonnen. De tweede vraag kwam door onze stagiair Kai Hiwaas. Maar de vraag van vandaag is ook weer een soorten vraag. En die vraag moet je heel goed beantwoorden en doorappen via de L1-app. En als het dan straks in de oestending komt, zorg wel dat ze toe 10 uur beschikbaar bus. Want als ze die bellen en dan pakt ze niet op, ja, dan hebben ze pech natuurlijk, hè.
1: En krijg je geen kaarten.
0: Nee, dan krijg je geen kaarten. Dan hebben ze hier. Oké, de vraag van vandaag luidt als volgt. In welke oorlog speelt het verhaal van de Partizanen zich af? In welke oorlog speelt het verhaal van de Partizanen zich af?

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Marlie viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
1: Hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
0: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
4: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
13: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
12: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
14: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
12: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden.
15: Dit is alleen. We gaan even kijken naar de provincie. Want dat is één hele lange file. Die hebben we op de A73 noordelijke richting. Het loopt helemaal vast, ook midden in Tegelen. A73 noordelijk vanaf Belfeld richting Venlo-Blerik. Daar sta je meer dan een kwartier vast.
11: L1.
16: Eindelijk zitten na een lange dag staan. Een ingezakte voet is pijnlijk. Je mist steun en comfort. Maar dat hoeft niet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
17: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
18: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
19: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
18: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
20: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
21: Met Rousseau chocolade.
20: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
22: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
23: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2... Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
20: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
23: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
24: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
25: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
24: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
26: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
27: The Music of Zimmer and Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
26: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
28: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
29: Show.
30: Dit is L.A.

0: speciale ochtendshow op deze dag. Dat we toch een zeer speciale dag hebben te vieren.
1: Ja, ja.
0: Zeker als we kijken op onze kalender die vandaag aangeeft dat het 1 oktober is. Want ja, daar zijn die speciaals op vandaag op de kalender. En het heeft te maken met deze tune. Ja. Al een paar jongen.

0: En de maker is Bart de Stoortje. En daar hebben we Noelien. Bartje, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, mensen.
0: Goedemorgen. Zet die thermoskan met koffie eens even neer. We moeten die toch eens even hebben. Best al wakker. Heb je de pubsaloet uit? Gevreven.
1: Ja, ik wou al, joh. Ik wil ook niet zien. Lang wakker. Maar ja, dat is een
0: ook. Ja, die is 1 meter 50, ja. Daar moest je even mee opletten, hè. Want ja, die kent de bekken niet zo snel uit, hè.
1: Die heeft een druk met het theatertour.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar doe toch ook, man. We komen die oeuvre al tegen. Was vorige week donderdag was ik nog bij Frans Pollux bij het eerbetoon aan zijn oeuvre. En dan zocht hij ook weer op het podium staan. Ja, waanzinnig, maar dat helpt maar niet op. Hé, maar dit liedje wat we net draaiden, dat helpt allemaal niet op. Want het schoen is vandaag, Maarten. Wat hebben we gemaakt hier?
2: Ik kreeg net van Bart zelf, kreeg ik nog een filmpje binnen.
0: Ja.
2: En dat is in de auto opgenomen.
0: Die goeie vrienden van Mario. Dat stuurde dan iets. Gewoon
1: trots. En
0: begint
1: te
0: klinken
1: te filmen. Ik
0: ging
1: binnen werkelijk
0: screen
1: filmpjes van hem.
0: Ja, dat is wel zo. We waren les in een keer bij een vastgeloofsvereniging op Ruiverwaarstad. En toen, Pascal en Maarten waren uitgenodigd. En wat van niet, wisten in één keer behoefte door de voorzitter van de vastgeloofsvereniging. Die begon te zingen. Vrief, die pup, shoot, het heeft toch wel losgemaakt de laatste jaren, Bart.
1: Dat doet toch
0: Ja, dat is ook een jong. Maar wat de schoen is, er is wel een hit, want de bus toch blijven plekken op een of andere kalender. En die kalender hebben we voor het veel. Maarten, wat is dat voor een kalender?
2: Dat is de Veldeke kalender. Ah. En volgens mij heeft zich dat ook geweten, want we hebben dit gebeld, hè, om te vragen of dat op dat kalender mogen of niet.
1: Ja, volgens mij ging het meer over, ik dacht dat het over groente de feestcent ging, maar ik
2: heb er wel aan. Dat is de kalender van Veldeke. Het is de dag van de koffie.
0: Ja.
2: Dat staat er ook op. En dan dat leedje.
0: Gans hoe het
1: diep.
2: De ganse tekst.
1: En Emil is jong. Emil wil fiets.
0: Ja, jij bent zo gewoon. Zo het gisteren met hem lekker te mozen.
1: Alleen maar fiets vandaag.
0: Wat hebben ze voor Emil gekocht, jong?
1: Nog niks, maar ik koop hem elk jaar sigaretten. Die moet ik hebben, maar ik moest in Duitsland alles hebben. Ze zijn veel te duur in Nederland.
0: Moest ook op de kleintjes letten.
1: En een tuut apenkoppen.
0: Hij
1: wil daar eigenlijk niks van weten. Hij wil daar nooit iets van weten. Met die verjaardag.
0: Ja, maar de mens, dicht kennend is als ze het toch wel gaat verregelen.
1: Ja, een kleinsmachine, niet te gek. Dat willen we wel zien.
0: Hey, maar goed, ja, onder die tekst staat eigenlijk dat het al geschreven is in 2008, hebben we begrepen.
1: Ja, niet te geloven. Dus het is echt al zo lang geleden.
0: Ja.
1: En zo lang draait ze dat ook al?
0: Ja, er zijn een paar aanpassingen geweest, maar verblieven dat je gewoon draait. Totdat iedereen een ratsdol werd van het ganse nummer. Maar dat zit
1: wel
0: een klein beetje. Ja, maar ik denk dat we misschien ook wel eens een keer moeten gaan zorgen voor een opvolger hiervan, hè?
2: Ja.
1: Ja, moet ik een serieus maken.
2: Ja, maar moet wel ook een oorworm zien, hè?
1: Ja, goed, ik zal het voor de vandaan,
0: denk ik. Ja, maar wie geeft zo gek?
1: Die is wel niet verdraaien.
0: Helemaal weg, die is, hè. Maar wie geeft zo gek, Bart, als toen ze opdracht kiest van... Ja, schrijf maar gek voor de ochtend. Wat denkt ze dan nog?
1: Ja, ik was toen gewoon aan het denken van... Wat zou ik daarmee doen? En toen... kreeg ik ook een keer de namen van haar of zo, hè.
0: Ja, dat heb ze gedaan, joh.
1: En dan beginnen ze weer te denken, wie is dat dan, een ochtendsongliedje? Ja, als ze wakker wordt van deze dag, dan stond ze op. In principe doof je de ogen in de boodschap.
2: Het klinkt zo simpel.
1: Dat is het eigenlijk.
0: Goed,
1: een beetje
0: zit er klaar. Maar ik zou het veel liever te drijven. Dat noemen we eeuwig, zeg maar, dat het eigenlijk op een kalenderstijden veel mensen vandaag die even de grote boodschap gaan doen. Die kijken naar de kalender en zeggen, och ja, dat hing toch weer de storken.
1: Ja, precies. Ja, en ik hoop
0: immer
1: dat Beppie
0: het maar
1: niet
0: zo
1: wil, want ik zie
0: het
1: natuurlijk te kloten.
0: Dat weet ik
1: niet.
0: Er zijn natuurlijk meer Beppies, hè?
1: Ja, maar ik heb het natuurlijk van die
0: één. Ja, natuurlijk. Ja, die klein. Bart, dankjewel. En Sjoen Dessen, dat liedje nog steeds in de kop is geprent. En veel blijven natuurlijk iedereen bij alleen.
1: Dank je voor de aandacht
0: steeds. Ja. Hoe doen we die toch? Wat best wel er allemaal mee bezig eigenlijk met die track, zeg?
1: Ja, we hebben aanstaande vrijdag zitten we, morgen is dat, zitten we in muziekje te rijden in Sneeg. Dat is wel leuk. En volgens mij zijn er een paar kerstjes voor, dus dan kunnen mensen er graag komen. Ja, dat wordt leuk. We doen met de ganse band. Even denken, blazers, percussie is erbij, de zangeres is erbij. Het wordt een leuk feest, denk ik.
0: Ja.
1: En iedereen is welkom.
0: Nou, goed.
2: Is er nog Gert met Oktoberfeest of zo?
1: Dan moet ik wel openen met openen. Sinds chef alleen maar is, moet ik toch. Ik heb één keer de laatste keer dat chef Schorgers moet je het hem een beetje begeleiden. En dan hebben ze me enorm blijven vragen of ik de opening met wil doen. Samen met de burgemeester natuurlijk. En of ik het een beetje hoest. En ik moet dan altijd rimpelpop.
2: Oh ja, ja, Lu.
0: Ja, op een gegeven moment was er wat bier.
1: Ja, Lu, dan moest je niet de haal roepen.
0: Goed, eerst maar eens. Eerst maar eens even die lederhozen aan, der en der te mogen openen. Dankjewel Bart, zorg dat ze weer even bij ons uit zijn kwam.
1: Ja, leuk man, bedankt. Allee, hoi, goed. Hoi,
0: Bart en Storker was er nou een keer. Goed applaus voor deze kanje. Die vandaag klommelig heeft kopen voor Emil Sarkovic. Want die is vandaag weer een jurk aan, gewoon gefeliciteerd. En dit is de Janssen Baggenband. Kom nog geld op L1.

0: Guren Waal. Wat is er allemaal aan de hand in het landje verder moeten? Nou, dat hebben we dit voor.
1: L1 Media Overzicht.
0: Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. En want wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrek en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandig is, kan alsnog een hoge rekening volgen. Het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk. Wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet? Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: Minister Boekholt O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld €10.000 meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
3: Ja, makelaars hebben eerder de kans gehad om het allemaal zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt dat plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het dan af zijn.
0: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelis, kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
5: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Paulien Cornelis overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
3: De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
0: Eerste dag van oktober 2026, wat gebeurt er nog meer? Het RIVM publiceert cijfers over een aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus. Amerikaanse president Donald Trump houdt vannacht een rally in Oklahoma, allemaal in de aanloop naar de midterms. En een Nederlands elftal speelt vanavond het derde groepsduel in de Nations League.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
5: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
9: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: 8:30, dit is L1. Op dit moment de grootste verkeersdrukte rond Venlo, A73 noordelijke richting. Maar ook druk op de A2 vanuit Weert richting Eindhoven. Houden rekening met meer dan 15 minuten vertraging. En wat is het laatste nieuws, Maarten?
16: Nou, de provincie heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat. Geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Arriva gaat in weekenden en vakanties iets minder bussen laten rijden, maar iedere verbinding rijdt minimaal 1 keer per uur. Op drukke trajecten gaan bussen juist tot later in de avond rijden. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat. Ook wordt de kleine bus op reservering op meer plekken ingezet. Op de Maaslijn gaan in de daluren tussen Venray en Nijmegen extra treinen rijden. Volgens de openbaar vervoerder verdwijnen er geen haltes of routes. In Bezel is een dorpsservicepunt Bibetje geopend. In het dorp verdwenen eerder de supermarkt en het dorpshuis. Inwoners kunnen bij dat servicepunt terecht voor kleine boodschappen, maar ook voor koffie en een praatje.
17: Normaal lopen ze naar de bekken of ze slechter. Maar dan is het niet meer, dus dan gaan ze weer naar huis. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
16: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en ontmoetingsruimte draaiende. Dagelijks komen er volgens de organisatie tussen de 10 en 30 bezoekers. Drie jongeren hebben het Edith Stein-monument op de Kerkberg in Echt besmeurd met een olieachtige vloeistof. Volgens de stichting achter het monument gaat het om een kwajongenstreek, maar bedraagt de schade zo'n 2000 euro. De drie staan herkenbaar op camerabeelden en de stichting roept ze op met hun ouders samen zich te melden en in gesprek te gaan. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een bui. Er zijn ook lange droge perioden en later vanmiddag breekt zelfs ook nog de zon door en wordt het zo'n 21 graden. Liefde voor Limburg, dit is L1. De L1 Ochtendshow.

0: Vanaf de oktoberfeest. De 200.000 mensen komen er van 16 tot en met 21 oktober. Dan hebben we echt van alles, jongens. Dan zitten we er in de geur van breidsels, van braadworst, van beer, van ruibekoeken. En totaal gaan we 30 uur lang radio maken, bij alleen vanaf de oktoberfeest. Toen was er zelf ook bij.
1: Ja, ik ben er bij op de zaterdag, de 17e.
0: Ik heb die Dijeklets-Pekskou gezien, Maarten.
1: Ja, dat is goed. Goed, hè?
0: Ik heb ze jodelen, probeer eens.
1: Jodelahiti, dat is het, hoor. Ik ben er niet zo held in.
0: Het veld er een klein beetje tegen, joh.
2: Oktoberfest!
0: En misschien zien we dit ook wel tijdens de Oktoberfest. De journalisten hebben een spelkens kunnen spelen, Oktoberfest spelen. We gaan de grootste Wiesn hits draaien. En dit mogen ze bezoeken ook even gewoon bij ons langskomen. Om even gewoon middels mij te jodelen, hè. Want kijken bij het fest, het beste kan jodelen. Gewoon meemaken, allemaal tijdens de Oktoberfest bij L1. Dus dat staat eraan te komen. Zin we alvast in de agenda vanaf 16 tot en met 21 oktober. Dan komen we vanuit Zetart.

0: Het zou Martinez en Ben's Danny kwamen uit. Oh, dat is maar allemaal gezond blijven, mensen. Heerlijk deze plaat van Morgen Hulp. De ster, IBL1. Limburgstalige muziek kent ze ook 40 uur per dag via ons online kanaal huren. Plattenweg.nl. Maar dus ook Bart Stork, die sproken om 10 minuten over Angel. Want hij staat natuurlijk op de kalender van Abios op deze eind oktober. Want het is de dag van de koffie. De koffie drinken we veel hier in de Ellen Ochtend Show. Ja, soms moesten een paar boodschappen doen. En moesten ergens gaat hebben. Moesten lekker kunnen blijven hangen, kunnen bier proten. Want ja, een paar sapen met boodschappen. De koffie zet de kloor en aan de tofel kunnen ze weer een bier prot. In midden in Bezel is sinds een paar weken weer een plek. Moesten niet alleen maar die dingen kunnen horen. Maar ook dus kunnen ze blijven hangen. Dorpspunt het bierbedje. En dat moet een gemis van de verdwenen supermarkt en het dorpshuis een beetje opvangen. En zo'n 60 vrijwilligers die houden de boel daar in Bezel draaiende. Initiatiefnemer is Henk Lommersen.
1: Ja, wij zijn nog op tegendraads in Bezel. Dus we gaan tegen de stroom in, gaan we dit toch proberen levensvatbaar te houden.
2: Sinds 3 weken is dorpsservicepunt bierbedje geopend. Een nieuwe plek midden in het dorp waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen bij een kleine buurtwinkel.
1: Dit is het ontmoetingspunt. Hier komen de mensen in het dorp komen hier samen. Die kunnen hier een kopje koffie drinken. Die kunnen hier een spelletje doen. Die kunnen hier met elkaar kletsen.
2: De behoefte aan zo'n plek bleek uit een enquête onder inwoners. Want een dorpshuis heeft Bezel al ruim 20 jaar niet meer. En ook de supermarkt verdween.
3: Nou, ik vind het geweldig. Ja. Het is echt heel gemakkelijk. De busje komt geweest. Je kunt hier even lekker koffie drinken dadelijk. Ja, wat willen we nog meer? Ik krijg contact met de mensen.
2: In de schappen staan vooral houdbare producten voor de kleine of vergeten boodschap. En volgens Lommersen komen dagelijks tussen de 10 en 30 mensen naar de ontmoetingsplek.
1: Vooral oudere mensen komen hier. En die vinden het gewoon gezellig om hier even een praatje met iemand anders te kunnen maken.
3: Normaal lopen ze naar de bekken of ze slechter. Maar dan is het niet meer, dus dan gaan ze weer naar huis. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
2: Zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en ontmoetingsplek draaiende. Personeelskosten zijn er daardoor niet. En juist dat moet ervoor zorgen dat het dorpsservicepunt rendabel blijft.
1: Maar zoals het er nu uitziet, gaan we de omzet halen die we nodig hebben om het geheel draaiend te houden.
0: Hoi. Hoi. Be bad, yeah. Het ontmoetingsdorpspunt, servicepunt in Bezel. Zo dat de mensen dat alweer hebben. Lekker een preurtje kunnen maken. Lekker Mexicaanse koffie kunnen drinken. En misschien wel loesteren naar de radio, want L1 zal de overloop storen. En de nu is een Michael Jackson met Remember the Time in de Ellen Ochtend Show.

0: Mr. Veen, Culture Beat, Mr. Veen, bij L1. Kom eens even, heel dun bij de radio, kom eens even dun bij de radio. Pst. Volgende week gaan we namelijk weggeven hier bij L1... een relaxed fauteuil ter waarde van 1500 euro.
1: Oh, hebben ze niet van mij, hè?
0: Nee, blijf luisteren, zeker volgende week. Komend uur gaan we kaarten weggeven voor de partizanen. In welke oorlog speelt het verhaal van de partizanen zich af? Geef het door via de L1-app. Dan horen we zo meteen in mijn stoel. Moest wel bereikbaar zien via de telefoon.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
14: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
13: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
1: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
13: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui in het oosten, kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden.
15: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren, er is altijd iets te doen.
16: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
17: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim. Neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
18: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
17: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
20: K-pop Superstars in het MAC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MAC.nl.
21: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
22: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
25: 6 over 9, het is L1. We hebben te maken met een drukke ochtendspit vandaag. Behoorlijk wat files en ook best wel lange files. De A2 vanaf Sittard helemaal tot aan Maastricht moet je zeker rekening houden met 25 minuten vertraging. We hebben ook een vertraging rondom Venlo. De A73 ook al de hele ochtend. Midden in Tegelen loopt het ook helemaal vast. Meer dan 20 minuten. En vanuit Weert richting Eindhoven ook op de A2 in noordelijke richting daar een behoorlijke file. En we hebben nog te maken met de A76 richting Duitse grens. Vanaf Spouwbeek, dat is er ongeveer met 3 auto's gebeurd. Ook hou daar rekening mee. Een vertraging van meer dan 10 minuten.
26: Show.
27: Dit is L1.

Kinderboekenweek, de Love Toetsen Einde, zit op eind oktober. En de Kinderboekenweek is ook bezig. We gaan zo meteen een kiekje naar mijn Echol, die het allemaal naartoe gaat. En op de radio zitten de Communards.

0: En een ontzettend lange rie van mensen die zich al gemeld hebben. Verder duurt die kaarten voor de partizanen. Wat over de slumme Limburgers zijn die precies weten wat allemaal opging. De vraag van ik nummer stellen, dat zal nu bij zit. Zorg dat ze doet 10 uur bereikbaar bus.
1: Ja.
0: Tot op de zet.

0: gaan hebben over de Limburgse revolutie. We hebben toen al een tijdje geleden mee gestart zien, samen met Vera Oeroe. En het schoone is, Mikey Oetgemeun, die heeft zich natuurlijk ook een paar weken geleden gemeld. Brolin, die erachter zit, en weet dat we allemaal. Mikey Oud zit er altijd, hè. En het schoone is dat er ook een samenwerkingsverband heeft gedaan met de Ruiverse Vera Oeroe. Ja, dus een van de grotere influencers.
1: Vera met nog een aantal andere influencers. Ook met de gasten van de Kiergro Tropical.
0: Zeker.
1: Kennen elkaar allemaal. Jelle Jozef uit Amsterdam, hè.
0: Zeker.
1: Daar hoort er ook bij. Dus ja, dat zien best wel veel mensen.
0: We hebben ze allemaal al gesproken. Ze zien natuurlijk allemaal zeer populair. En soms hebben ze ook wel eens het te vieren als ze als influencer toch een bepaalde mijlpaal bereiken.
1: Ja.
0: En de mannen in Remeun hebben ze dat ook gedaan.
2: Hang niet de vlag uit, Pink, want Mikey heeft 30.000 volgers. Ik heb nog maar geliek een ketting en een bril gekocht. Bril, dit is van Gucci en ik zweer het, dit is echt. Hey, maar 30.000, dat is gewoon half Remeun, Pink. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe komen mijn volgers eigenlijk vanavond? Welke week, welke stad? Laat me weten in de comments. Maar leeflu, ik doe altijd wel grappig en ik doe altijd wel rug en zo. Maar dit is gewoon niet normaal, Pink. Afgelopen weken, mijn leven zit compleet op de kop. En ik zweer, ik ben er echt van aan het genieten. En dat komt allemaal terug. Geen zorg, hè. Niet denken, Mikey, die pakt zich het schrum en dan geeft de kloten op. De video's blijven sowieso komen en je gaat heel snel horen wat er nog meer allemaal aan zit te komen. Dood en dansie, op vakantie. Maar even nog om af te sluiten voor al mijn neven en nichten. Dankjewel voor alles tot nu toe. Zonder ug wordt het niet geluk. En zoals ik al eerder zei, Mikey is nog lang niet klaar. We zijn pas net begos. Mikey Remeun,
0: oud. En als je de sluit bij jou, nou 30.000 volgers, maar als je die filmpjes bekijkt, zie je meer dan 450.000 keer bekeken, stuk voor stuk. Wie zit het eigenlijk met die volgers als de kijkvolgers allemaal vandaan komen? Wat is eigenlijk de plek wat er eigenlijk
1: zit? Ik zin natuurlijk Remeun.
0: Ja, zeker.
1: Daar zin ik er bijstom. Maar ik zin hier ook zusteren.
0: Mm-hmm.
1: Leven. Virginia Beach, USA.
0: Zie je erbij
1: staan. Kitskesberg, Remeun. Oet Pruises, de zelfkant. Groningen staat erbij. Rekem, net langs Maastricht in België. Parkstad, leest ook met. En loestert ook met. En van Remeun naar Bali, ook immers.
0: Geweldig, de Limburgse revolutie gaat door. En wij blijven het volgende natuurlijk, IBL. En moeten we dan nu zeggen, Pascal en Maarten, oud?
1: Ja,
0: in, wat Mikey zelf
1: in
0: doet.
1: Aan.
0: Ik heb wel zo'n idee, dat en Mikey binnenkort, daar is 11.11 komt eraan. Dat er met een slager of zo komt. Dat geen een van een liedje aankomen. We zien
1: met,
0: me niet.
1: Met al de influencers machines.
0: Oeh, de kanonnen gewoon. Dat is een soort
1: We Are the World voor de Waslovend.
0: Wauw, dat zou goed zien.
1: Ja.
0: We blijven het volgen, IBL 1. Dit is 11.11.

0: Lekker man, dit meertje opgegroeid bij ons in de provincie. Het heerlijk rondgedrenteld in de Meertrek. En we dan weer toe bonus op de fourth floor. One day he be L1 in de L1 ochtendshow. Goedemorgen Marianne.
1: Hallo, met Marianne Bouwman.
0: Hallo.
1: Ik heb de vroeg niet zo goed gehoord, maar volgens mij vroeg ze voor het verhoor van de bospartisanen zich afspeelt. Dat is natuurlijk hier in Bolen.
0: Ja, ja, ja.
1: En in de bossen rondom Bolen, de Helderse bossen.
0: Ja.
1: Ik huur het Geer. Doei doei.
0: Dag Marianne. Ja, we vroegen het net even anders. Ja. Was eigenlijk in welke oorlog speelde het verhoor van de partisanen? Dus dat willen we Geer van de kwijten. Nu gaan we even over de dag van vandaag en ook zeker nog de week. Want de kinderboekenweek is van start. En naast zingen en dansen draait de kinderboekenweek ook om beuk- en leesplezier. Op KC De Kemp in Echel zijn de leesresultaten de afgelopen jaren flink verbeterd. Uit cijfers van het dashboard schoolprestaties blijkt dat ruim 74% van de leerlingen het gewenste niveau voor taal haalt. Landelijk ligt dat percentage op 57%. We horen directeur Nicole Litsjes.
2: Jaren geleden was het zeker niet zo. En hebben we daar met het team vol op ingezet. Waarbij lezen echt de sleutel is voor in ieders toekomst. Dus waarbij lezen heel veel prioriteit heeft op onze school.
3: Net zet de wasknijper bij de N neer.
4: We komen één keer in de 6 weken bij elkaar. En dan gaan we eigenlijk leuke dingen doen met boeken. Of met lezen, of met creatief schrijven. Dus alles wat... wat met boeken te maken heeft. Ik ben zelf hier al 3 jaar op school en wij meten elk jaar via een monitor ook de resultaten. En dan gaat het dus om leesplezier en je ziet gewoon dat het groeit en dat is echt tof. Dus ik denk in 2022 was ongeveer 60% vond lezen niet zo leuk. En nu is het 60%, 70% zelfs die lezen wel leuk vindt.
0: Ja, en dat is ook heel belangrijk natuurlijk, hè, om goed te kennen lezen. Hè. Maar dat is ook zo'n kinderboekenweek voor om lekker in een hugje te zitten. Zeker als de boete op elkaar je wordt, dus in één keer gaan spelen. In plaats van om de telefoon in de hein te pakken, even lekker boek te gaan lezen. Wetzingen was ze vroeger op school allemaal los, allemaal verbeuk. Was wetzingen meer? Ik had De Witte van Ernst Klaas, kent ze dat?
5: Och, ik had zoveel beuk.
0: Ja, niet normaal, hè?
5: Ik keek er nou uit, hoor, naar de boekenweek.
0: Ik ook. Het was iets moois, hè? En dan kreeg ze de boekenweek geschenk, kreeg ze ook nog.
5: Ja, dat was leuk.
0: Ik had nog wel leuk in de kast met Pascal en Maarten in de L.A. Ochtendshow. En dan loesten ze nog. Maar we komen de half voor de spek gaan geven, de kaarten voor de partizanen. Eerst lekker loesteren en misschien stiekem de radio wel een klein beetje helder zitten. Niet te hel, hè, van de buren, denk ik. Tom en Jan Cicada, Just Another Day. Limburg, goedemorgen en wakker weer en wakker blijven.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Het is 9:30, kijken we even naar het LA Nieuws met Maarten.
11: De provincie heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder te weren. Opvallend is dat die bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat, maar geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Arriva gaat in weekenden en vakanties iets minder bussen laten rijden. Maar iedere verbinding rijdt minimaal 1 keer per uur. Op drukke trajecten gaan bussen juist tot later in de avond rijden, blijkt uit de nieuwe dienstregeling die op 13 december ingaat. Ook wordt de kleine bus op reservering op meer plekken ingezet. En op de Maaslijn gaan in de daluren tussen Venray en Nijmegen extra treinen rijden. Volgens de openbaar vervoerder verdwijnen er geen haltes of routes. In Bezel is het dorpsservicepunt Be Betje geopend. In het dorp verdwenen eerder de supermarkt en het dorpshuis. Inwoners kunnen nu bij het servicepunt terecht voor kleine boodschappen, maar ook voor koffie en een praatje.
12: Normaal lopen ze naar de bekken of verslechter. Maar het is niet meer zussen, ze gaan naar huis. Nu komen de mensen hier, ze gaan hier even een kopje koffie drinken. Hebben weer contact met Angerlu. Ja, dat is super.
11: Ja, zo'n 60 vrijwilligers houden de winkel en ontmoetingsruimte draaiende. Dagelijks komen er volgens de organisatie tussen de 10 en 30 bezoekers. 3 jongeren hebben het Edith Stein-monument in Echt besmeurd met een olieachtige vloeistof. Volgens de stichting achter het monument gaat het om een kwajongensstreek, maar bedraagt de schade zo'n 2000 euro. De 3 staan herkenbaar op camerabeelden. De stichting roept ze op zich samen met hun ouders te melden en met ze in gesprek te gaan. Het weer in Limburg is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk ook wat regen of een bui. Er zijn ook langere droge perioden. Later vanmiddag breekt ook de zon nog even door en wordt het zo'n 21 graden. Liefde.

0: oktober vandaag. 1 oktober en volgende maand is het november en 11 november. Ja! Hop, hop, hop, hop, hop. Dan ga je weer verder. En dan gaan we weer beginnen. De vaste lovers. We zien er IBL natuurlijk al volle bak mee bezig. Zeker met die vaste loversgezichten. Want dat moeten we voor de 10 wel nog even hebben. Stummen kennen
1: allemaal. Deze week weer bekend, hè?
0: Ja, bij Ruud. Dus straks ook weer loesteren wie dit allemaal geeft. Dat is waanzinnig fijn. Zo zoomen we zien de 10 eigen snoer natuurlijk weer te zien. Dat bij al die uitingen van L1. En ik kijk ook wel naar de 11e van de 11e en zo, hè? Gisteren nog wat tussen staan tussen het ganse feestgedruis.
1: Ik denk het niet. We moeten eerst werken ook.
0: Zeker net. Maar we gaan zeker dit dag, de 11e van de 11e, van allerlei zaken doen die te maken hebben met de vaste lovend. Misschien dat we hier wel schmink zitten. Misschien moeten we maar eens even ons
1: als we toch een vaste loversgezicht hebben, dan kunnen we dat net zo goed doen.
0: Ken ons laten schminken door sokkertanten.
1: Dat is nu in Malaga.
0: Ja, dat kennen we maar goed. Zien de artiesten er al kloof voor? Dat is even de vraag. Dat vragen we ook even aan Spink en Span.
2: Ja. Jo, kan ze eens opzoeken waar we de 11 en de 11 komen om het op te krijgen? Nog maar.
3: En ja,
2: Romein.
0: Dat
2: is
0: weer Romein. Romein,
2: je
0: wordt. Spik
2: en
0: Span,
2: dit jaar weer
0: Romein.
2: Op de 11
0: van
2: de 11.
0: Komt je ook?
2: Dat zit er.
0: Komt je ook, joh. Zo is er veel gewerkt nog. Dat is de nacht van de Limburgse leden in Velden. Dus denk zo. Goh, Polonaise. Eesting achteraan.

0: Even toe en denk mee wat Rowan Harris allemaal heeft meegemaakt. Met de auto, de vleeschuur, de trein, de boot. En toen waren ze er. Vul gewoon eens even schat schoens doen, want we hebben kaarten liggen hier voor de Partizanen. Oh, speelt zich pas avond 2027 in de Rode Hal in Kirchgroo, maar ja, hadden wel een vroeg. Ja, ontzettend veel mensen hebben gereageerd en Emis er ook gereageerd heeft. Dat is Cor. Cor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Cor, van Oud-Meerlijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, van Oud-Meerlijk.
0: En daar hebben ze een prachtige spreuk gehad afgelopen zomer. Van Oeders hecht met het OLS, hè?
1: Ja. Een van de chance, OLS en Meerlijk.
0: Ja, voor je dat vertellen, zeg. Wat hebben ze allemaal meegemaakt?
1: Ja, zo'n vervolk, goed georganiseerd.
0: Fijn weer.
1: Fijn weer, dorp het goed metgeleefd. Iedereen het systeemje bijgedragen. Ja, om trots op te zijn.
0: Zeker, dat. En dat is natuurlijk ook heel fijn voor al die verenigingen die door hebben meegeholpen. Ja, die hebben allemaal weer gehad om de kast te spekken, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Soorten meter, ben je zelf ook bij de chatterie in Meerlijk?
1: Nee, ik ben hier bij de chatterie. Ik heb wel de burgemeester 30 jaar lang hebben mee gewoond.
0: Oh, met van jou, ik vertelt dat er wel over, hè?
1: Daar hebben we natuurlijk wel. Er werden altijd zinders over keugel gemaakt bij Nerven in de garage. En ja, dan gingen we een flesje weer drinken. En dan
0: natuurlijk.
1: Werden we al veel gehoord.
0: Dat huurt op Bicor. Maar goed, we begonnen toch maar even over de vroeg van vandaag. En het was van die kaart van de Partizanen. In welke oorlog speelde het verhaal van de Partizanen zich af? Vertel het maar.
1: In de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja! Ik kijk altijd Maarten aan, want dat is de notaris. En dan zit het dat goed is in de Tweede Wereldoorlog. Maar zo niet zo moeilijk, hè?
1: Nee, maar niet zo moeilijk, nee.
0: Maar het zoen is, dit heb je de kaarten gewonnen. Dit ga je zo nog kijken naar de Partizanen. Twee voor twee personen. Ja, dat is zoen. We gaan zo nog meerlijk opsturen. Ik wens je voor de rest een hele zoene dag. Wat staat nog op de planning?
1: Niet zo. Ben je pensioneer, dus werkt niet goed. Dus niks rustig aan.
0: Oh, lekker rustig aan de Cor. Wat wil ze nog meer, jongen? Moest ik niet meer laten jagen. Nog. Dat is ook zo.
1: Helemaal niet.
0: We gaan ze opsturen, hè. Fijne dag.
1: Bedankt.
0: Hoi. Dan gewoon de kaarten. Morgen gaan we de allerletste weggeven. En volgende week hebben we ook uit Sjoens. Dan gaan we namelijk weggeven een relax fauteuil. De waarde van 1500 euro. Dat bent Sjoen. Dit is In The City Good Life. IBL1 in de ochtend.

0: in dat dorp, daar stingen ze in Meerlijk. Al die soorten pearl van de OLS. Want ja, wat was het toch prachtig in Meerlijk. Hij zei het zelf al, Koch, dus hij is gewonnen, heeft de kaarten voor de partizanen. Het was een show in OLS en dat vinden we zo om te huren. En elke keer als OLS is El Einde natuurlijk weer op een slaag te doen. Dan voor jou natuurlijk ook weer in de nieuwe aflevering van het OLS 2027. Mensen, volgende week, wat geven we er weg?
1: Een relaxfauteuil.
0: De waarde van?
1: 1500 euro.
0: Het wordt niet gekker weer hier bij L1. Volgende week zeker blijven loes. Dan ook zeker dat ze dan volgende week vriendelijk beschikbaar bus. Want dan gaan we een eindspel spelen. Wie het ganse spel doet, dat kunnen ze van ons nog allemaal te huren. Maar eerst gaan we maar deze week eens even afmaken. De kaarten worden partizanen, want morgen hebben we de allerletste van die kloor liggen.
1: Eindronde is niet spijkerpoepen, toch?
0: Oh, wacht even. Dat moeten we nog verzinnen. Dus dat ligt nog een klein beetje. Daar zien we nog even aan discussiëren. Laten we eens even gewoon kijken. Want we hebben twee kalenders. Ene kalender hebben we vanmorgen gehad. En er zing iets prachtigs op, een liedje wat we elke ochtend draaien. De Pupsjes uit de Uig, geschreven door Bart Storken. We hebben hem even in de uitzending gehoord. Hij was er ook apetrots op dat Cinetex uit 2008 weer nog door op de kalender sting. Donderstig, 1 oktober, dag van de koffie. Ja, ja, met koffie door. We beginnen we elke ochtend mee, hè? Wordt er mee opstarten.
1: Zeker, ik heb de koffie hier nog
0: staan. Ja. Zo, de tekst van ons liedje door eigenlijk te zien, die Bart Storken geschreven. Daar hebben we hem ook gevolgd weer een nieuw liedje te maken. En dat gaat er ook door.
1: Maar, is al mee bezig.
0: Is al mee bezig?
1: Is al mee bezig, joh.
0: Is een miep, miep. Het is toch sneller dan, hè?
1: Zeker.
0: Laten we eens even gaan kijken op de andere kalender, want daar hebben we er nog een van.
1: Klopt, dat is de Sheldwild kalender.
0: Ja.
1: Oh, ik moet wel het bleedje moet ik even omslaan, want
0: het is
1: een nieuwe maand. Nieuwe maand.
0: Nieuwe maand, ja.
1: Oktober. Mm-hmm. Eind oktober. Mormel.
0: Ja, dat heb ik dat.
1: Mormel.
0: Een mormel.
1: Ja, stijt er. Onuitstaanbare vrouw. Ik heb wel eens gezegd,
0: ja,
1: is een vrouw onvriendelijke kalender.
0: Onuitstaanbaar kan ook positief zien, hè?
1: Nee.
0: Ja, ja, dus die is onuitstaanbaar. Ja.
1: Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Goed, dan doen we erbij.
1: Maar ik vind geen Sheldwild.
0: Nee, vind ik ook niet. Nee. Dankjewel, zo meteen krijgen we Ruud Kleine met Groeten Regio. Tot morgen, dit is ABBA Waterloo.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De veiligheidsmaatregelen rond de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oder hebben de provincie al ruim 1 miljoen euro gekost. Arriva past vanaf december de dienstregeling in Limburg aan, maar schrapt geen haltes of routes. En het Edith Stein monument in Echt is besmeurd met een olieachtige vloeistof.
8: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20.
10: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
11: The Music of Zimmer en Williams. Terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T. Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl.
12: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor. Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
14: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz, Pallen in Jusselen. Alles voor een mooi thuis.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Eurythmics en Sweet Dreams aan het begin van de nieuwe Hoedregio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij komen in heel Limburg. Wat moet er in Maastricht toch gebeuren met de beruchte intussen vlam van Minkelers? Beeld staat op de markt en vroeger kwam er een vlam uit. En een tijdje al niet meer. Het college heeft nu voorgesteld om dat zo te houden. Ja, wacht even, zeggen ze bij de gemeenteraad. We hadden eigenlijk de opdracht gegeven om naar een duurzame oplossing te zoeken. Dus die gasvlam af en toe laten fakkelen op de een of andere manier. Wie dat nu weer moet, is nog even een beetje de vraag. Maar de discussielub in Maastricht, want het is een cultuurhistorisch symbool. Linksum of rechtsum. En een mooie actie in Nijweert dan nog. Er werden winterkleding, winterjassen en spijkerboksen ingezameld. Winterkleding en jas vooral voor kinger. Spijkerboksen voor alle leeftijden. Voor de lui die het kennen gebruiken. Steed er onder meer in het gemeentehuis een kledingkast. Daar kent ze in kwiet. En de kent ze ook een keertje aan toevoegen, zodat die lui nog een leven warme groet metkrijgen richting de winterzoen. En natuurlijk een paar chique gratis kleiers. Zo is het ook maar weer. We gaan het gauw beginnen.

0: Ton Engels. En van Viertnappel, routeregio L1 met goed neus. Venlo Stormcum volgend jaar truc. De obstacle run, de hindernissenrace, die hoor even weg. Jochem Brugging is organisator.
1: De organisatie hadden we de eerste editie in 5 maanden opgezet. Ja, dat is best snel, met een best klein team. Dus hebben we bewust even een stappen te plaats gedaan. Om even te kijken van ja, waar willen we naartoe? Hoe gaan we het volgende jaar organiseren? En eigenlijk hadden we ook wel uitbreiding nodig binnen het bestuur en de verschillende commissies. En we zijn eigenlijk vanaf december echt keihard aan de slag geweest om dat beter vorm te geven. Ja, en dat heeft geresulteerd dat we nu echt wel een heel goed team hebben staan die Venlo Storm kan organiseren. Dus helemaal klaar voor 2027.
0: Ja, het vong Iesje langs de Maasplaats, maar nu is er een nieuwe plaats voor het evenement.
1: En we hebben heel snel samen met de gemeente een terrein gevonden. En dat is bij het oude Kennenterrein. Het heeft veel voordelen. Het voordeel is dat het beter toegankelijk is. Organisatorisch beter. We hebben minder te maken met hoogwater. Stel dat we hoogwater krijgen, zitten we daar gewoon veiliger. En daarnaast kunnen we het parcours helemaal zo inrichten dat het nog beter te zien is voor het publiek. Dus we kunnen nog meer sfeerpunten creëren. Dus als zowel voor de toeschouwer als voor de deelnemer is er nog meer sfeer op parcours.
0: Ja, de organisatie steeds is verstevigd. En dus is er ook goede hoop op meer deelnemers dan de laatste keer.
1: We zaten nu boven de 3000 deelnemers. Dus we hopen toch wel dat we richting de 3500 gaan. Dus we gaan zien of we dat halen. We hopen dat meer bedrijven zich aansluiten. We horen dat veel bedrijven wel graag mee wilden doen, maar vorig jaar het net te kort vonden om aan te sluiten. We hopen ook dat we echt een evenement van de stad gaan worden. Dus dat het niet toevallig een obstakelrun is die in Venlo is, maar dat Venlo Storm toch echt wel omarmd wordt door de Venlonaar.
0: Ja, volgend vuurjaar in Venlo kent ze wel lekker gewoon kliederen door.
2: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Ja, kun je even staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: 10:30, het LNI Nieuws, hoor je van Maarten.
11: De koninklijke troon uit de Ridderzaal is aangekomen bij het Kuipershuis in Roermond. Pierre Kuipers ontwierp de zetel die in 1904 in zijn atelier werd gemaakt. De troon komt naar Roermond vanwege de verbouwing van de Ridderzaal in Den Haag en is het middelpunt van een nieuwe tentoonstelling over het maken en gebruiken van de koninklijke zetel. Wethouder Jonathan Felix daarover.
12: Ik denk dat het heel mooi is om ieder jaar op Prinsjesdag te zien hoe de koning daarop plaatsneemt. Maar ik denk dat het ook een heel mooi symbool is om met elkaar het gesprek te hebben over wat voor democratie en wat voor samenleving willen we ook lokaal in Roermond hebben. En daar hebben we ook een heel mooi educatieprogramma omheen gemaakt.
11: De troon blijft tot en met juni volgend jaar in Roermond. De locatie voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van volgend jaar is bekend. Er waren twee locaties in beeld, maar nu is definitief gekozen voor een terrein aan de Kolmonterweg, achter de voetbalvelden van RKSVB in Ubachsberg. Op 4 juli strijden de schutterijen daar om de num. Het is de derde keer dat Ubachsberg het OLS organiseert. De kermis in Weert heeft dit jaar een bijzondere oplossing gebruikt om de veiligheid te vergroten. 50 boa's in opleiding van gildeopleidingen liepen 6 dagen lang tussen het publiek. Ze hebben nog geen officiële bevoegdheden en mogen dus niet zelf handhaven, maar signaleren wel problemen en schakelen politie of boa's in. De kermis is zonder grote geweldsincidenten verlopen. De provincie Limburg heeft inmiddels meer dan 1,1 miljoen euro uitgegeven om zwaar verkeer van de bruggen bij Roosteren en Kelpen-Oler te weren. Opvallend is dat de bruggen eigendom zijn van Rijkswaterstaat, maar geld van het Rijk voor herstel wordt voorlopig niet verwacht. Als de bruggen er slechter aan toe blijken dan gedacht, zijn mogelijk nog strengere verkeersbeperkingen nodig. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een bui. Er zijn ook lange, droge perioden. Later vanmiddag breekt zelfs de zon nog even door en wordt het zo'n 21 graden.
10: Dank je, Maarten, en tot later.

0: Rita Ora en Your Song. Hoe reed je op 1 oktober? Laatste kwartaal van het jaar ingegangen. Dus ondernemers, denk voorzichtig aan de btw-aangifte. Ja, ik zal het maar even bij. Onder het genot van, dat is het waar. Want het is Wereldkoffiedag. We hebben daarnet allebei een bakje gehaald, hè, Maarten? Ja, zwart, ja. Hè, voor jou.
1: Altijd zwart, ja, ja. Zeker. Vroeger dronk ik wel met suiker en melk. Toen was ik nog een kleine Maarten, zeg maar eventjes. Tussen de 15 en 18 jaar. En daarna heb ik het afgezworen en nu lust ik het niet meer. Nu is het alleen maar zwart.
0: Dus je bent met 18 jaar overgegaan op zwart al?
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, ik vond dit, de koffie, inderdaad wel de, hoe noem je dat, koffie verkeerd, hè?
1: Ja.
0: Gewoon als peuter aan lekker. Het is echt heel erg.
1: Maar jij drinkt het nu nog steeds met melk?
0: Nee, niet meer. Maar toen de tijd wel nog. En ja, mijn moeder moest me natuurlijk altijd een beetje afremmen. Zo van, ja, je kan wel een slokje hebben, maar niet... Het mokken naar binnen gooien. Ah, als je 3, 4, 5, 6 jaar bent.
1: Je weet dat ik laatst in Spanje was, hè?
0: Ja.
1: Jij bent ook wel eens in Spanje geweest. Daar hebben ze allerlei variëteiten van koffie.
0: Ja.
1: Met koffie zonder melk. Koffie met een heel klein beetje melk. Koffie met nog iets meer melk. En koffie met heel veel melk.
0: Ja. Café con leche.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, dat is toch lekker handig als je zwart drinkt, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey Maarten, en wat moet erbij? Ik bedoel,
1: niks.
0: Bij iemand... Nee?
1: Nee.
0: Nee, als er zo'n koekje naast ligt, je gaat ergens koffie drinken, dan laat je liggen. Zo'n biscoff of zo, weet je wel?
1: Doe ik wel, ja. Ik laat het wel liggen.
0: Ja.
1: De verleiding is natuurlijk vaak wel groot. Ik bedoel, als er een spritje naast ligt, denk ik toch van...
0: Ja.
1: Maar ik doe het eigenlijk liever niet.
0: Oké.
1: Okay. Het is niet zo gezond.
0: Nou, Wereldkoffiedag, laten we erover doorpraten via de app. Hoe oud was je toen je het ging drinken? En hoe zag je er toen uit? Wat zat erin? En is dat nog veranderd door de jaren heen?
1: Je weet wat ze zeiden toen je jong was. Hè? Als je koffie gaat drinken, word je lelijk.
0: Ja, nou, dat is gelukt.
1: Ja, wij zijn Radioheads geworden.
0: Ja, daarom. Niks aan de hand. Ivo van de ICT, niks aan de hand. Ivo van de ICT-afdeling staat heel hard te knikken naast ons. Ik weet niet waarom bij deze. Zagen we het. Tot op de witte via de app. Die de

0: George Michael en Fast Love bij Route Regio. En voor ons normale stervelingen is het OLS 2027 nog niet weg. 4 juli volgend jaar, bedoel, we hand voor een uur. Op geen berg, in Lubachsberg, is dat natuurlijk wel angst, want ze mogen het ganse spel gaan organiseren. En dan kan ze het vreug genoeg met beginnen, zo leert de ervaring. Ik ga Wil Hoepen van de organisatie aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het lukt net om even te bellen. Zo druk is het eigenlijk, hè?
1: Ja, we zijn meteen begonnen nadat het laatste bulletje niet werd afgeschoten.
0: Ja. Ja, dat is het, hè. De kump gaat bij kieken. Maar het geeft vergoed. Je had net alleen een logo, of nou, we noemen het, de slogan gepresenteerd. Gruutje op je berg. Maar de locatie is bekend. Het weer aan de Kolmonterweg. En dat is natuurlijk de plek van het Saddle Effen. Dat kennen veel u misschien wel, hè?
1: Ja, we zijn natuurlijk in 2025 de organisator geweest van het Saddle Effen. Ja. En we hebben wat dat betreft een mooie ervaring kunnen opdoen met iets wat ongeveer de helft is van het OLS. Dus dat gebeurde daar ook. We hebben nu wel 2 locaties onderzocht, waarbij we wel de voorkeur hadden voor een andere locatie. Maar uiteindelijk, na lang wikken en wegen, is het het terrein geworden van het ZLF. Op een prachtige plek in Zuid-Limburg, waar je ook het hele Zuid-Limburgse landschap, zeg maar, voor je ogen ziet. En dat is een super locatie.
0: Oetzeg is fantastisch, hoor. En wat had dan toch de deurslag gegeven? Ik huur dat wel eigenlijk een stiekem vuurkeur voor die andere plaats.
1: Ja, ruimtelijk gezien, qua mogelijkheden en qua bereikbaarheid, had de Bergse Weg wat ons betreft de voorkeur. We moesten natuurlijk nog van alles onderzoeken op het gebied van de fauna, de flora, nou ja, stikstof, Natura 2000, ga zo maar door. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. En het schootsveld mikt niet op die hoogspanningskabels, uiteraard. Ja. Maar het is wel zo dat, zeg maar, de straal van de kogels voorbij of in het gebied van de veiligheidszone langs vliegen. Ja, dan kan het altijd zijn dat er eens een keer een kogel afketst of whatever en schade kan toebrengen.
0: Ja, Franse heuvelanden, dat doe je toch? Ja, dat moeten we net houden.
1: Ja, nee. Dat zal ook wel niet zo zijn. Nee. Maar in ieder geval, Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubachsberg, maar veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubachsberg maar 1 andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het ZLF.
0: Ja, chic. En dat betekent dat alles door al is ingetekend en zo. Maar nu mag dat vuurstellen, de stad nu de fase waarin dat er zit met de organisatie?
1: Ja, wij zijn onmiddellijk nadat we de laatste bulken niet hadden gemist. zijn wij dus aan de slag gegaan. En er zijn inmiddels al tussen de 50 en 75 mensen zeer actief. Ja. En wij werken onze slag in de ronde vanaf het eerste uur om te zorgen dat we dat jaar wat we maar hebben, dat we dat zo goed mogelijk besteden.
0: Ja, kan je me voorstellen?
1: Dus het is allemaal ingetekend op 2 locaties. Dus wij zijn wat dat betreft niet over 1 nacht ijs gegaan. We hebben echt naar 2 plekken heel goed gekeken. En de Kolmonderweg is wat dat betreft een prima alternatief. Dat gaat helemaal lukken daar.
0: Wat bij elk OLS zo is, is dat ze veel vrijwilligers nu die gas. En dat is nogal eens een heet hangijzer geweest in de laatste jaren. Wie gaat er dat tackelen? Is dat misschien al op orde? Dat kan ook weer.
1: Ja, nou ja, we zijn erachter gekomen dat op Ubachsberg 1700 mensen wonen. We hebben ongeveer 1700 vrijwilligers nodig, dus dat gaat wel lukken.
0: Oh, ze komen alle
1: alle gekkigheid op een stokje, want baby's die kunnen wat ons betreft nog niet worden ingezet. Nee. Maar we merken wel dat er heel veel enthousiasme is in heel Zuid-Limburg. Want het ZLF komt niet zo vaak naar Zuid-Limburg. Beekdalen wel, omdat toen Nederland niet is doorgegaan, maar over het algemene land. De,

0: niet in Zuid-Limburg. En voor Ubergsberg is het volgens mij de eerste keer in 47 jaar, 79 was het laatste keer, dat hij dus in Ubergsberg landt. Dus we zijn echt gruus op Gemberg dat we dit hebben kunnen bereiken. En we zijn ook ongelooflijk trots op alles en iedereen die te maken heeft met het OLS.
1: Ja, dat mag ook best, meneer Hoebe. Vind ik echt.
0: Ja.
1: Ja, toch? Gang te gaan vermaken door verblieven het volgen en voor handvassen in de komende maanden nog contact.
0: Ja hoor, super. Dankjewel.
1: Oké, goed erdoor.
0: Tot de

0: Wauw.
1: En waanzinnig voor Lee Viergrondzeuken. Nog een leuke metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje. Vroeg het aan via de app. En had zo'n half uur de kans voor een cup op de radio. Beetje hoeswerk. Qua thema leunde op het liedje van gisteren. Toen over Dolly Parton met Jolene. Want dat moest liedje met een meisjesnaam erin zien. Ja, en de meeste stemmen gingen naar Dolly Parton. Nu horen dat een liedje over een meisje, maar ook van een meertje. Lotte, voor dat laatste principe nog eens erbij pakken. En eens kieken of we een metzinger kennen vingen van een toffe, chique, stoere zangeres. Dat liet me echt leuk. Dus vroeg hem maar aan, via de app.
2: Het die van Zutke, het gemende show, hey, ben je goed, regie.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De troon van de koning is terug in Roermond, op de plek waar hij ruim 120 jaar geleden werd gemaakt. Het OLS van 2027 wordt gehouden aan de Kolmonterweg in Ubachsberg. En een 43-jarige man uit Weert is omgekomen bij een woningbrand.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
14: Hoe kan dat nou?
13: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
14: Begrijp er niks van.
13: Loop je digitaal
14: vals?
13: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
5: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Liefde voor Limburg.
16: Met jou.
17: Met jou.
16: Bij jou.
17: Dit is Route Regio.
15: Dit is

Vega, Hoedregio bij L1. Ja, het is oktober en dat betekent ook dat gans veel lui en via ook zich met en met gaan opmaken voor het Oktoberfeest en zet dat we gewoon hartstikke veel aandacht gaan besteden online en op de radio daglang vanavond festivalterrein. Dus er is er nog veel meer voor u in de komende tijd. En een beetje van links naar rechts, hoe al in de stemming komen, ken geen koord op één.

No Doubt. And It's My Life bij Route Regio. Circuit 4, Huy en de metzinger van een meertje. Van een chique, stoere zangeres dus. Nou, de eerste vrouw aanwezig. Dan denken, kreeg ik in de app van Jan, is natuurlijk Tina Turner. En het maakt me niet zoveel uit welk liedje. Dankjewel daarvoor. Kate Bush kreeg binnen, Wuthering Heights. Nou, dat is te bleef. En ook bij Pie wel een paar keer gelezen, Huy. Maar ja, die suggestie ken er nog bij. Van welk meertje, van welke vrouw? En een metzinger zo meteen op de radio. Vroeg hem gauw aan via de app 0681

Anouk is ook een vrouw die groot in de smaak viel bij de aanvolgers van de Midsinger. Verzeuken en Leetje van een meertje, dus van een stoere zangeres. Ze komt voorbij. Ja, Beppie al gezag, een paar keer zelfs. Ja, Turner. Nou ja, toch die beste. Kan ze hem nog even aanvragen. Dine Midsinger met een vrouw.

0: FR David en Words bij Route Regio.
1: Meezinger, meezinger.
0: Ja, ja.
1: Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het gemunde show, hey, bij Route Regio.
0: Yo, en de midzinger van een meertje. Oftewel van een chique, stoere zangeres. Maar Gluf ook kreeg ik in de app. Op zich wel, zijn toch zangeressen. Of althans poging tot. Ja, niks mis met. Maar ik moet toch zeggen, daar sleet zich Lui aan bij het idee van Linda om Anouk te drieën. En tof misschien niet eens zo gek vaak. Dus mij leek dan, en dat is ook het meest aangevraagde nummer van Anouk, Nobody's Wife van een goede midzinger. Zo voor daar nog een keer doen, lekker zo, dit eind van de jaren 90 metbleren. En dat is het dan voor de midzinger. Ah, heerlijk. Dank u voor alle appjes. Anouk dus, Nobody's Wife.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel. Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Het is 11:30. Het LA Nieuws, dat hoor je van Maarten.
11: De koninklijke troon uit de ridderzaal is aangekomen bij het Kuipershuis in Roermond. Pierre Kuipers ontwierp de zetel die in 1904 in zijn atelier werd gemaakt. De troon kon naar Roermond komen vanwege de verbouwing van de ridderzaal in Den Haag en is het middelpunt van een nieuwe tentoonstelling over het maken en gebruiken van de koninklijke zetel. De troon blijft tot en met juni volgend jaar in Roermond. De locatie voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest van volgend jaar is bekend. Er waren twee locaties in beeld, maar nu is definitief gekozen voor een terrein aan de Kolmonterweg, achter de voetbalvelden van RKSVB in Ubachsberg. Voorzitter Wil Hoebe legt uit waarom voor die locatie is gekozen.
12: Qua bereikbaarheid had de Bergse Weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua Schootsveld op Ubachsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zetterlef.
11: Op 4 juli strijden de schutterijen daar om de num. Het is de derde keer dat Ubachsberg het OLS organiseert. De kermis in Weert heeft dit jaar een bijzondere oplossing gebruikt om de veiligheid te vergroten. 50 boa's in opleiding van gildeopleidingen liepen 6 dagen lang tussen het publiek. Ze hebben nog geen officiële bevoegdheden en mogen dus niet zelf handhaven, maar signaleren wel problemen en schakelen politie of boa's in. De kermis verliep verder zonder grote geweldsincidenten. En een man uit Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een brand in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de politie gaat het om een ongeval en zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer in Limburg, het is lange tijd bewolkt en er valt tijdelijk wat regen of een buitje. Er zijn ook lange, droge perioden. En later vanmiddag breekt ook de zon door en wordt het zo'n 21 graden.
10: Dank je, Maarten.

Rondé en Bright Eyes, goed regio L1. Straks alweer een nieuwe opgave in het routespel, hè? Even om 12 uur. Limburgers in topvorm, het gitten elke dag gewonnen werden. Zo liep het. Maar hoort of dat de ganse week vol is te vroeg. Straks dus het routespel. Ek.

1965. De douche wieder drezen nut, waren lang en zo te vol. Voor de eerste keer op stap, het orkest speelde toen nog series van 3. Foxtrot, walsen, rock'n'roll. Ik heb toen al het schönste meidje gezocht. En daar gebeurde wat ik me stilke zou goed gedacht.

0: what ich will.
1: Vlot een paar pils aan het buffet. Mijn jaske toe. Zit mijn schlips nog recht. Hey, hier lopen de hovers in het wit. De drummer pakt de stek. Tikt af. En ik dans met dich op de laatste nieuwe hit. En ook al zei toch pap van dich, de arme hoos, dat dit niet mocht.

0: Lex Nelissen, kus mij nog een keer. En ik moest Lex op 1 oktober even trainen. Omdat dit de internationale dag van de koffie is. En Lex Nelissen hou veel gedaan dus. Een nachtburgemeester van Heerlen en theaterdirecteur en leedjesmaker en zo en zanger. Maar ook een periode in zijn leven koffiehandelaar. Echt hoor. Ginelli was die zaak toen in Heerlen. En ik kom dan een keer langsgelopen en Lex stinkt boete. Uit, kom eens hier, Gup, get. Oké, ja, naar binnen. En toen ging hij mij koffie serveren uit Indonesië. En ik ga het even moeten opzoeken, want ik was het niet meer. Het heet Kopi Luwak, als ik het goed uitspreek. En het is, die koffieboon is gegeten door een katachtige vuurkump. En dat werd dan uitgepoept en dan werden die bonen gebruikt voor koffie. Voor een speciale smaak. En dat is vrij exclusieve en dure koffie. En Lex houdt hij dus als koffieimporteur en handelaar binnengehold. Dus ik moest proeven. Oh, hartstikke dure koffie, dat moest ik proeven. Nou, ik proeven. Een beetje scherpe smaak. Ik bedoel, niet per se veel lekkerder dan andere koffie. En ik noem een slok en reageer het dus blijkbaar ook niet meteen. Dus er voelt een soort van stilte. En Lex kijkt me aan en zegt...
1: Ja, ik vind ook geen klote aan, maar het verkuppen. Als ze dat zo duur maakt, dan heet dat, hè.
2: Dit is L1.
0: En zo staat dan een handelaar in het leven. Ja, ze is een koffieanekdote. Ze zijn toch welkom. Via de app, hassen erin, kom maar door.

OJ's en Backstabbers bij Route Regio met en zometeen alles over de troon die nu in Roermond staat. Terwijl hij eigenlijk in Den Haag hoort, maar hij is toch een beetje van ons. En een nieuwe editie van het Routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaatsje in Limburg.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ja, kun je laten staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De troon van de koning is terug in Roermond, op de plek waar hij ruim 120 jaar geleden werd gemaakt. Het OLS van 2027 wordt gehouden aan de Kolmonterweg in Ubachsberg. En een 43-jarige man uit Weert is omgekomen bij een woningbrand.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Matt Cohen en Ray Dalton en Don't Worry. In 1904 werd in het atelier van Pierre Cuypers, de befaamde architect en ontwerper, in Roermond gewerkt aan de troon waarop tegenwoordig koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag plaatsneemt. Die staat altijd in de ridderzaal, die troon, maar die zaal wordt nu gerenoveerd en dus keert de koninklijke zetel tijdelijk terug naar de plek waar die werd gemaakt. Hij wordt het pronkstuk van de tentoonstelling Van Maker tot Majesteit in het Cuypershuis, in Roermond dus. Peter Beker ging er vast kijken en kwam de conservator Ranild Pol tegen.
1: We staan nu op de plek waar het atelier was en waar dus inderdaad ook gewerkt is aan de troon. Maar Cuypers was in zijn tijd ook ontzettend beroemd. Ja, en dit is wel later in zijn leven. Dus het was wel in een tijd dat hij er al comfortabel bij zat en inderdaad ook al flink naam had gemaakt. Absoluut.
2: Koningin Wilhelmina mocht er als eerste in zitten. De troon is het middelpunt van de komende expositie Van Maker tot Majesteit.
3: Op de foto daar zien we de troon op het moment dat er hier op de binnenplaats staat, kloor om afgeleverd te worden naar Den Haag, om door in de ridderzaal geplaatst te worden.
2: 1904.
3: In 1904, ja.
2: In Den Haag wordt de ridderzaal grondig gerenoveerd. Een goed moment om de troon even uit te lenen.
4: Staat de troon volgens u ook voor iets groters dan alleen een koninklijke zetel?
5: Het is zo groot of zo klein zoals je het zelf wil maken. Ik denk dat het heel mooi is om ieder jaar op Prinsjesdag te zien hoe de koning daarop plaatsneemt. Maar ik denk dat het ook een heel mooi symbool is om met elkaar het gesprek te hebben over wat voor democratie en wat voor samenleving willen we ook lokaal in Roermond hebben. En daar hebben we ook een heel mooi educatieprogramma omheen gemaakt.
2: Tot slot, je mag er naar kijken, maar niet op gaan zitten. Selfies op 1,5 meter afstand. Er kan er maar 1 de koning zijn.
0: Ja, tot volgende zomer staat hij in Roermond, dus de troon uit de ridderzaal.

G's en Nights on Broadway. Met zometeen een nieuwe opgave in het groetenspel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. De groetenvolg. Welke? De messen werden weer geslepen en vergronden strijden voor dat L1-pakket felbegeerd. Want er komen nog veel appjes op binnen. Dus ik ben benieuwd of dat toch dadelijk ook lukt.

0: Innie Kamoze bij Route Regio. Het is 10 voor Hoving. Ik zou zeggen, geen me vast om.
1: Het
0: met de cryptische omschrijvingen gewoon voor op weg naar Inktplaatje in Limburg. Dat is het routespel in een notendop gevangen. Een nieuwe opgave, dus goed loesteren, hey Kumpen. Oh ja, de max kans op een L1-pakket. Dat moet ik er vast bij vermelden. Hey Kumpen. Het levert opmerkelijke foto's op. Het levert opmerkelijke foto's op. U van welke plaats in Limburg? Geet het. En waarom denkt u dat het die plaats is? Eventueel. App hem maar.

De naam is Warren. Alex Warren en Emerald Eyes hoorde je bij L1 met nog één keer die opgave van het goede spel. Ik zal hem nog een keer herhalen. Het levert opmerkelijke foto's op. Welke plaats in Limburg heet het? Was ze enig idee? App 0682 14 24 00 voor het goede spel.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
2: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: 12:30, het LNI-nieuws. Dat hoor je van 8 uur. Hubo's, hi 8 uur.
10: Goedemiddag. Een man uit Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 jaar kwam door uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg tussen de voetbalvelden en een camping. Voorzitter Wil Hoebe legt uit waarom voor die plek is gekozen.
11: Qua bereikbaarheid had de Bergse weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubaksberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het zadel.
10: Ja, het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubaksberg mag het evenement organiseren nadat de schutterij daar dit jaar in Melik de Num won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalig Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten. Het is op dit moment alleen maar bereikbaar via de ingang van een bovenwoning. De gemeente Heerlen en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang nu nog blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe ingang die volgend jaar klaar moet zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling van het gebouw. En de koninklijke troon uit de Ridderzaal is aangekomen bij het Kuipershuis in Roermond. Architect Pierre Kuipers ontwierp de troon die in 1904 in zijn Roermondse atelier werd gemaakt. De zetel is daar nu te zien vanwege de verbouwing van de Ridderzaal in Den Haag. De troon is het pronkstuk van een tentoonstelling over de geschiedenis van de koninklijke zetel. De troon blijft tot en met juni volgend jaar in Roermond, maar bezoekers mogen er niet op zitten. En het weer. Het is vandaag lange tijd bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag is de zon weer te zien, want er zijn nog opklaringen. Het wordt ongeveer 21 graden.
9: Dank je, Arthur.

en Houdini Routeregio bij L1. Bezig met het routespel met een cryptische omschrijving. Nou, één plaats in Limburg. Goede vraag. Welke? Het levert opmerkelijke foto's op. Kriek binnen. Maastricht. Zijn veel fototentoonstellingen. Ja, dat klopt wel. Museum aan het Vrijthof en zo. Ja. Zit je erin? Tour kreeg ik binnen. Gennep in verband met de Ooievaars. Kerkroor. Ja, Beekum binnen. Arendsgenhout. Jo denkt aan Valkenberg. Nee, het is het allemaal net. De grote vraag, wat is het wel? Check heb je.

Douwe Bob en Moe en nog even blijven. Terwijl het routespel zich uitrolt. Durf de ganse provincie, want echt, de ganse provincie kan in ieder geval voorbij in de antwoorden. Cryptische omschrijving brengt als zijn plaats in Limburg. Het levert opmerkelijke foto's op. Eens even kijken wat er nog allemaal binnenkomt. Venlo, dat denkt Jan. Ik kreeg binnen serum. Ah ja. Goed bedacht, Willem. Dankjewel voor die appje. Ellie denkt aan Urmond. En Elslo had ik 2, 3, 4 keer gezien. Else, opmerkelijke foto's van Else. Oké, okay, ja, prima. Eens even kijken wat voor hij nog ziet. Hoi Ruud, ik had werkelijk geen idee, maar ik kom voor geleerd. Dankjewel John voor die appje. Ja, ik ken ze van gehoor. Eens even kijken. Maastricht komt nog een aantal keer binnen. Want het is toch in Nederland een atypische stad. Een beetje boetelandse vibe, dat snap ik wel. Dankjewel voor de appjes. Even kijken, wat had ik heen nog? De Ruiver komt binnen. En och, Belvend. Ik weet niet wat daar opmerkelijk te fotograferen is, maar oké. Okay. Jongens, het goede antwoord zit er net bij. De opgave ging met naar morgen nog een fortuin nog eens proberen. Ja, jammer.

Teddy Swims. En Bad Dreams. Bij Route Regio.

Billy Ocean en When the Going Gets Tough. Routeregio L1 met zometeen een nieuwe editie van Hit Happen. Met Stefan, was het kent blijven melden voor de FIFA. Dan kent de zendag netto 20 minuten oefenen met vier verzoekjes van die kant. Voor zichzelf, maar ik ken ook voor de andere collega's, vreugd, familie. Het maakt ons niet zoveel uit. Maar meld ik even in de app 0682-1524-00. En neem de token maar een beetje over, waarom nog niet? Nou, veel plezier bij Hit Happen zometeen. Dit is Maroon 5 en This Love. L1.

0: dwingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Jusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een inwoner van Weert is gisteravond om het leven gekomen tijdens een ongeluk tijdens het koken. De vlam van zijn kookplaat ging uit, maar het gas bleef stromen. Het OLS in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. En de troon van de koning is voor een expositie terug in Roermond, op precies dezelfde plek waar de koninklijke zetel 120 jaar geleden werd gemaakt.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20.

0: 20 uur. Beter meteen naar Porta.
1: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
2: Hoe kan dat nou?
1: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
2: Begrijp er niks van.
1: Loop je digitaal
2: vals?
1: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
3: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
4: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Roda Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

Leuk om terug te horen deze van Fergie en Big Girls Don't Cry. Van harte welkom op deze donderdagmiddag. Dit is L1 Hitappe hier op de dag dat het OLS het komend jaar plaatsvindt aan de Koolmonterweg in Ubersberg. Het terrein is gelegen achter de voetbalvelden van de RKSVB. En het ANWB-personeel legt dit uur het werk neer. De wegenwachtmedewerkers zijn ontevreden over de roosters en een te hoge werkdruk. Het complete verhaal en meer nieuws vind je natuurlijk altijd online, hè, via de site van ons l1nieuws.nl en via de L1-nieuws-app. Met strakke muziek uit eigen provincie van Koen dansen in die regen achter Justy. Dit is Turn the Lights Up.

0: Wat blief dit toch een dikke 90s beuker, hè? Whitney Houston en My Love Is Your Love. Het is L1 zometeen het nieuws. En de DJ die is begos als linksback in de hip-hop, maar toch shopte tot de Messi van de dance.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitae Pro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Probeer Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl.
3: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
3: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een man uit de Weert is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in een woning aan de Blekerstraat. Volgens de brandweer ging het mis omdat tijdens het koken de vlam uitging, maar het gas open bleef staan. De Weertenaar van 34 kwam daardoor uiteindelijk te overlijden. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De brandweer stuurde een adviseur gevaarlijke stoffen naar het incident. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubarsberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter.
16: Qua bereikbaarheid had de Bergse weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubarsberg maar één andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zeddel.
15: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubarsberg mag het organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de NUM won. De synagoge in Heerlen krijgt weer een eigen ingang. Het voormalige Joodse gebedshuis ligt al sinds de jaren 80 ingesloten en is op dit moment alleen bereikbaar via een bovenwoning. De gemeente en woningcorporatie Weller kopen het winkelpand dat de ingang naar de synagoge blokkeert. Op die manier komt er ruimte voor een nieuwe entree, die moet volgend jaar klaar zijn. Een coalitie van Joodse organisaties, culturele instellingen, onderwijspartners en de provincie zijn inmiddels bezig met een nieuwe invulling voor het gebouw. En wie op dit moment met pech langs de weg staat, heeft dubbel pech, de wegenwacht staakt. De Limburgse ANWB-monteurs voeren actie voor een betere cao. Ze willen een betere balans tussen werk en privé. De actievoerders hebben zich verzameld bij tankstation Kruisberg aan de A2 bij Meersen en Hoogvonderen aan de A73 bij Roermond. De staking duurt tot 2 uur, daarna worden pechgevallen weer op weg geholpen.

Ik kan dit garanderen dat deze wereldhit net te beluisteren is op het Plattenweg radiokanaal. Nee, zeker niet. En wanneer dat wel zo is, dan kiezen van Mega Limburgse Flyers. Dat bij deze afgesproken. Temper City en Self-Aware. Hit-appen met mensenkinderen nu. Dit is Soele

Jojo en Lady, dit is L1. En het komende weekend werd er weer geraced in de Formule 1 op het circuit van Sepang. Hartstikke leuk. Wil zich goed voorbereid aan de race beginnen? Check dan even Pitlane via L1 YouTube of via L1nieuws.nl. Het is Hittappen met Fleetwood Mac.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil je kunnen facebooken op je mobiel en facetimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een inwoner van Weert is gisteravond om het leven gekomen tijdens een ongeluk tijdens het koken. De vlam van zijn kookplaat ging uit, maar het gas bleef stromen. Het OLS in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. En de troon van de koning is voor een expositie terug in Roermond, op precies dezelfde plek waar de koninklijke zetel 120 jaar geleden werd gemaakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T. Dune. The Avengers. Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl. Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
13: Hit Hoppen.
14: Dit is L.A.
15: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fue.

Het is L1 Hitappen met Strakke, de zangeres van wie de kat een groter vermogen had dan Veer Allenui aan Centerbosse pennyrekening. Eerst even kopjes geven aan Jontana en van Lisa de Nacht.

Taylor Swift had een geschat vermogen van, let even op, $96 miljoen. Zo hé. Olivia is een van de rijkste huisdieren ter wereld. Ja, ik vraag me daar maar één ding af. Hè. Geeft kat Olivia ook wel eens een keer op schip met alle andere katten uit de buurt en geeft ze er nog een rundje melk aan iedereen? Ja, ik ben toch wel eens benieuwd, hè.

0: Kabikie en Bubbly, zometeen het LA Nieuws. En de hit over een stad met 3 keer zoveel inwoners dan heel Parkstad.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is afgesloten na een ernstig ongeval. Een auto botste daar rond 1:30 hard tegen een boom. De automobilist kwam daarbij om het leven. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Tijdens de online executieveiling is er op Stadsresort Valkenburg, ook bekend als Stadskamping Den Dries, 3,55 miljoen euro geboden. Of de hoogste bieder ook daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van de stadscamping wordt, is nog niet bekend. De camping van realityster Peter Gillis werd in executieveiling verkocht omdat Gillis zijn betalingen aan een geldschieter niet is nagekomen. Ook 2 andere vakantieparken van de realityster gingen onder de hamer. Thomas Fasens wordt de nieuwe rector magnificus van de Open Universiteit in Heerlen. Fasens is de opvolger van Theo Bastiaans, zijn termijn loopt na 8 jaar af. Fasens is Neerlandicus en was eerder al decaan cultuurwetenschappen bij de OU. Bij de Universiteit Utrecht had hij die functie bij de faculteit Geesteswetenschappen. En het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping. Al werd er in eerste instantie gekeken naar een andere plek, vertelt voorzitter Wil Hoebe.
8: Qua bereikbaarheid had de Bergse weg wat ons betreft de voorkeur. Maar daar loopt een hoogspanningsmast van Tennet. Tennet heeft aangegeven daar geen medewerking aan te verlenen. Ja. Die veiligheidszone is heilig. Dat betekent dat wij qua schootsveld op Ubaksberg maar 1 andere locatie hebben. Ja. En dat is het terrein van het Zadelen.
7: Het OLS is volgend jaar op 4 juli. Ubaksberg mag het evenement organiseren nadat het dit jaar zelf in Melik de Num won. En het weer. Het is vandaag lange tijd bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en is de zon weer af en toe te zien. Het wordt dan 21 graden.

0: stad met zo'n 675.000 inwoners. Ja, dat is 250 keer meer dan Udestraten. Yo, de Boston van Stella Lefty. Het is L1 hittappen op de donderdagmiddag met de 90s classic van Fateless en God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

al een beetje nerveus, ja? Strak aan 15.40, een nieuwe ronde van het Limburgs Katerken. Louter en alleen Limburgs product. 15 minuten lang bier alleen. Het is Hit Happen met Lady Gaga en The Dead Dance. Lijkt

Arieke in zijn regenjas met Kelly's en Not In Love. Dit is L1 Hithappen. De verscholen synagoge in het centrum van Heerlen krijgt na jaren weer een eigen ingang vanaf de straat. Ja, tot nu toe kon je het voormalige Joodse gebedshuis alleen bereiken via de bovenwoning van de buren. De gemeente en de woningcoöperatie Weller maken het gebouw nu weer voor iedereen toegankelijk. Meer over dit onderwerp lees je natuurlijk op de site van ons, l1nieuws.nl. De deur staat open. Kom lekker binnen. Dit is Third World. And Now That We Found Love, BLA.

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een ongeval op de Middenpeelweg is een automobilist om het leven gekomen. Zijn auto botste tegen een boom. De weg is voorlopig afgesloten tussen Kessel en Maasbree. Bij een executieveiling is ruim 3,5 miljoen euro geboden op de Valkenburgse stadscamping. Die is samen met twee andere vakantieparken verkocht omdat eigenaar Peter Gillis zijn betalingsverplichtingen niet nakwam. En het OLS in Ubaksberg wordt volgend jaar gehouden op een terrein aan de Kolmonterweg, tussen de voetbalvelden en een camping.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden.

0: beter meteen naar Porta.
1: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
2: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.

Dat is L.A. met Morgan Wallen, Love Somebody. Strakke de DJ die aan het begin van zijn carrière meer lege bierkratten had ontweken dan gillende fans. Gillen de Vermechten, dit toch? Het is L.A. hit-happen met Nick Kershaw en The Riddle.

Aan het begin van zijn carrière wordt hij veel te jong om in de clubs te draaien. Ja, vandaar dat hij al die gastheren moest passeren via de keuken. Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It. Er is L1 hit appen met Key.

0: Het is L1 Hithappen met zometeen het nieuws. En in het Limburgse teken de dames waar Paul McCartney nog steeds wakker van schrikt.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Bij een ongeval op de Middenpeelweg bij Baarlo is een automobilist om het leven gekomen. Hij bestuurde een auto die vanmiddag rond 1:30 hard tegen een boom reed. De weg tussen Kessel en Maasbree is voorlopig afgesloten. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray van begin augustus blijft onduidelijk. Vast staat dat het geen oorlogsmunitie of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge jeneverbestruiken groeiden. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. Het veiligheidsrisicogebied dat gold in de Maastrichtse wijk Malberg wordt niet verlengd. Het werd vorige maand ingesteld na onrust in de wijk door groepen jongeren. Die staken onder meer vuurwerk af, stichtten brandjes en intimideerden bewoners. Met de instelling van het veiligheidsrisicogebied kreeg de politie onder meer toestemming om preventief te fouilleren. Uiteindelijk werd er 1 persoon aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Omdat er geen nieuwe meldingen van overlast zijn geweest, is de maatregel weer ingetrokken. En op stadscamping Den Dries in Valkenburg is vanmiddag tijdens een executieveiling ruim 3,5 miljoen euro geboden. Of deze hoogste bieder ook daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van de camping wordt, is nog niet bekend. De camping van realityster Peter Gillis werd in een executieveiling verkocht omdat Gillis zijn betalingen aan een geldschieter niet is nagekomen. Ook 2 andere vakantieparken gingen onder de hamer. En het weer. Vandaag veel bewolking met af en toe een bui. Later vanmiddag en vanavond klaart het op. Het wordt vandaag 21 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 10.

0: number 12 to 12. Dit is L1. No, 12 to 12. Het is gewoon 15:40, hè?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Terke.
0: Met de dames die Yesterday van de Beatles in de UK gewoon even van de troon stoten. Het is het Limburgske Terke. Van harte welkom met Pussycat en Mississippi B alleen.

0: and China in Your Hands. Zometeen Ruben op de radio, L1 Vandaag. Met natuurlijk een nieuwe ronde van de Nightquiz en de beste hits onderweg nog eens.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een ongeval op de Middenpeelweg is een automobilist om het leven gekomen. Zijn auto botste tegen een boom. De weg tussen Kessel en Maasbree is voorlopig afgesloten. De oorzaak van de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray deze zomer blijft onbekend. Dat blijkt uit een onderzoek naar de brand dat vandaag werd gepubliceerd. En bij de executieveiling is ruim 3,5 miljoen euro geboden op de Valkenburgse stadscamping. Die werd samen met twee andere vakantieparken verkocht, omdat eigenaar Peter Gillis zijn betalingsverplichtingen niet nakwam.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
17: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
18: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
17: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
19: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van...

0: Willem van Wallis zegt, als blikken konden doden, maar deze valt volgens mij meer in de verleidelijke categorie. De look van natuurlijk Roxette.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Van harte welkom, we zitten er weer helemaal klaar voor om je bij te praten. Bijvoorbeeld over de volgende vraag gaan we straks, behalve voor benzine en boodschappen, ook voor planten en bloemen de grens over. Nou, het zou zomaar kunnen vanwege een plan om de BTW op die producten te verhogen.
2: Je moet gewoon heel simpel doorrekenen. Je gaat meer dan 10% omhoog gemiddeld op een product. Dus een product van een tientje gaat naar 11. Dat klinkt, met kleine bedragen valt het nog wel mee. Maar als je grotere bedragen hebt, dan telt dat hard op.
0: Ja, vanmiddag hoor je Jules Dings van Plantencentrum Velde. Zij ziet de spreekwoordelijke bui al hangen, want dat is dan een bui die niet zo goed is voor haar planten. En trouwens, op deze donderdagmiddag ook even een heel stuk terug de tijd in. We blikken vanmiddag terug op een legendarische bokswedstrijd. Dik 50 jaar geleden waren er op deze dag al heel wat mensen om 5 uur wakker. Sterker nog, zaten ze al voor de televisie.
3: Float like a butterfly, sting like a bee, rumble young man, rumble. En daar gaan we kijken naar de eerste ronde in het gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht tussen de wereldkampioen Muhammad Ali en Joe Frazier.
0: Dat was wel een potje knokken. He. De Thriller in Manila vond op deze datum plaats. Goede tekst had die Muhammad Ali ook altijd. He.
4: I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick.
1: L.A.

0: Ja, de DJ heeft het niet overleefd volgens mij. Vanuit Maastricht was dit natuurlijk de press met I'm Gonna Shoot the DJ. Ondertussen maak weer eens op voor heel wat anders.
1: Tijd voor een tas koffie.
0: Ellie, een flinke tas, waar. Het gaat dan allemaal over de datum van vandaag. Wereldkoffiedag. Ja, geen anger. Of ja, trouwens, misschien beer heet ook wel heel wat bijnamen. Maar ook koffie heet heel wat bijnamen. Bakkie pleur, leut, vloedblaren, bliksem. Het zwarte goud, noem het maar op. Maar waar, hoe komt je koffie eigenlijk vandaan? En is het dan wel of niet gezond? Ja, volgens mij, om die vraag al enigszins te beantwoorden, de suikerklontjes moet dan achterwege laten. En zoetjes, val jou wat op af te dingen.

0: naam van Douwe Bob. De aantekeningen voor zichzelf op zo'n klein geel papiertje ding. De note to self hier net bij Ellen vandaag. We hadden het net al even over de bijnamen van koffie hadden. Ja, ook al heel wat gezegd. Er zijn spreekwoorden rondom koffie. Koffiedik kijken, geen zuivere koffie, geen slappe koffie. Even kijken, helder als koffiedik. Dat het dan juist heel onduidelijk of troepel is. Ja, heel wat mensen kunnen ook niet meer zonder koffie. Die beginnen pas een beetje tot leven te komen 's morgens na dat eerste bakkie bleur, het zwarte goud. En dan mogen we natuurlijk best wel eens even vieren. Dat doen we dan vandaag op Wereldkoffiedag. Nou, drie keer raden waar hij over gaat. De
1: razendsnelle spreekbeurt.
2: Koffie
3: is een meestal warm genuttigde drank die wordt bereid op basis van water en gedroogde en gebrande pitten van de koffieplant die vanwege hun vorm koffiebonen worden genoemd. Koffie wordt in veel culturen genuttigd. De drank is, voor wat betreft de smaak, bitter en licht zuur en wordt daarom soms aangevuld met melk en of suiker.
4: De melk is op, meneer. Doe dan maar zonder suiker.
3: Koffie wordt ook als smaakmaker gebruikt in gebak, taart en ijs. En het wordt steeds vaker ook koud genuttigd.
5: Daar zal je de koffie hebben.
6: Als dat de koffie niet is.
3: Een gematigde consumptie.
7: Gefilterde koffie zonder suiker, die staat in de schijf van 5.
3: Kan een gunstig effect hebben op de gezondheid. Vanaf begin 18e eeuw werd de drank door de dalende prijs populairder.
8: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
3: Het werd van een drank voor de elite steeds meer een drank voor de hele bevolking. Vanaf 1750 werd het volksdrank nummer 1. Het verstoot de bier van de eerste plaats.
9: Bier!
0: Tot dusver de koffie zit te denken op Wereldkoffiedag. Vorige week hebben we een stagiair hier rondlopen. Wat zunt je dat Suus er niet meer is?
10: Zal ik koffie halen?
0: Oh, ik dacht dat ze het doet, ze is vroeger.

0: tegenstelling tot de afgelopen dagen is toch vandaag eigenlijk een beetje afkicken wat betreft de heerlijk hoge temperaturen. Ja, tegelijkertijd, we komen nog wel boven de 20 graden uit. Zometeen in het laatste Limburgse nieuws grijpen we toch even terug naar afgelopen zomer. Het gaat er namelijk zometeen over de oorzaak van die grote brand in het natuurgebied Boshuizerbergen in Vendraai. Hoor je zometeen meer over en ook de voorspelling wat betreft de temperaturen voor de komende dagen.
1: Bij Porta swingt de korting de pan uit. Sensationele 25% op alles, zonder mitsen en maren. Per direct 25% korting op alles. Ook komende vrijdag in Aken bij de Moonlight Shopping tot 21 uur. Beter meteen naar Porta.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra. Ja, 25%. XXX Lutz Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ik kun je even staan?
11: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
12: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: UB40 en de New Kids on the Block die staan te popelen. Maar zij moeten toch nog even wachten, want eerst Arthur Hubers met het laatste Limburgse nieuws.
15: Ja, goedemiddag. Bij een ongeval op de Middenpeelweg bij Baarlo is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen. Hij bestuurde een auto die rond 1:30 hard tegen een boom aanreed. De weg tussen Kessel en Maasbree is nog altijd afgesloten. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er is gebeurd. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Vendraai deze zomer zal wel nooit achterhaald worden. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Wel staat vast dat het geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge en zeldzame jeneverbestruiken groeiden. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. Het veiligheidsrisicogebied dat gold in de Maastrichtse wijk Malberg wordt niet verlengd. Het werd ingesteld na onrust in de wijk door groepen jongeren. Die staken onder meer vuurwerk af, stichtten brandjes en intimideerden bewoners. In het veiligheidsrisicogebied kreeg de politie onder meer toestemming om preventief te fouilleren. Uiteindelijk werd er één persoon aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Omdat er geen nieuwe meldingen van overlast zijn geweest, is de maatregel inmiddels weer ingetrokken. En een aantal bewoners van De Bijenhof in Sittard kunnen vanaf morgen weer met de lift naar hun appartement. Naast het complex komt een externe containerlift te staan, omdat er aanhoudende problemen zijn met de eigen lift. Bewoners kwamen regelmatig vast te zitten en mensen die slechter been zijn konden het gebouw niet uit. Probleem is wel dat die tijdelijke lift alleen bewoners naar de eerste, tweede en derde etage kan brengen. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing. Eigenaar Woon in Limburg belooft dat in januari de vaste lift van het gebouw weer wordt hersteld. En het weer. Na bewolking en regen breekt inmiddels af en toe de zon weer door. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond klaart het verder op, maar de temperatuur daalt wel. Een graad of 10 wordt het dan.
0: Arthur, dankjewel. Ja, zei het net al even, als dat veel mensen horen over New Kids, denken ze al snel aan die Brabo's met flinke matjes in de nek. Maar in de jaren 80 waren de New Kids on the Block toch zeker weten gewoon een boyband.

0: Eigenlijk iets minder dan anderhalf uur voordat het officieel vanavond mag heten. Maar de voorbereiding was hier al van New Kids on the Block Tonight bij L1 Vandaag. Waar ik het nu eens even lastig ga maken.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want ik durf te beweren dat het eerste muzikale grensdilemma van de maand oktober erin is. Met de hoofdletter D, namelijk een vluchtje Oktoberfest vanuit Duitsland natuurlijk. Romantiek vanuit de Belgische buren en een prachtig boeket uit eigen provincie, allemaal zorgvuldig gebundeld in het grensgevalletje. Nou, had ik hem net onder de knop staan. Ja, dit zijn toch wel zo'n beetje de luxe problemen als we het over bloemen hebben. Het leven van een radio-dj gaat ook niet over rozen. Ah, hebben we hem toch.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: De hoeren van Thai Thai zijn hartstikke goed natuurlijk. Of vanuit Duitsland Stereo Act samen met Kerstin Ott, die immer lacht. Of de liefde voor muziek, bezongen door Raymond van het Groenewoud. Natuurlijk.

0: Hier een pizzaavond. Heerlijke pizza pepperoni en wat vloeibare boterhammen ernaast. Anderen die gaan lekker sporten en weer anderen die gaan lekker in de kroeg hangen. Maar mocht je nou nog helemaal nul plan de campagne hebben, zit je op dit moment bibberend op de bank. Tranen die langs je wangen biggelen omdat je geen flauw idee hebt wat je met die vrije donderdagavond aan moet. Nou, dan heb ik een tip voor u. Kijktip. Is namelijk een nieuw televisieprogramma bij L1. We staan even stil bij het programma De Scooties. Limburgse scootmobielclubs uit Simpelveld en Venlo worden gevolgd tijdens hun wekelijkse ritten. Ja, en daar is nogal wat mee gemoeid, hoor. Kommer en kwel en wat ze allemaal tegenkomen, noem het maar op. En achter die ritten door het Limburgse landschap gaan verhalen schuil over vriendschap, veerkracht, opnieuw leren genieten van het leven. Het gaat veel verder dan alleen... wat is dat? Gaspedaal zit niet op zijn scootmobiel, volgens mij. Dat gaat allemaal met de rechterhand, geloof ik. Maar er is dus veel meer mee gemoeid dan alleen een beetje gas geven en af en toe remmen.
1: Ja, ik ben wel streng. Ik laat niet veel toe. Want als je hun, die ouderen, iets toelaat, die hebben je hele hand.
2: Afstand is 2 à 3 meter tussen elkaar, hè? Als we oversteken, moet iedereen zelf kijken.
3: Dacht hij maar. In het verleden is dat altijd goed gegaan. Op één gevalletje na.
4: Yes!
2: Dus niet met een stand op nul achter iemand daar rijden. Goed, hè?
5: Ga je niet te hard
0: naar
5: onder?
2: Nog vragen?
0: Ja, je hoort het. Misschien dat je met heel wat vragen bent blijven zitten. Nou, iedere woensdag is het te zien op L1 TV. Maar je kunt het natuurlijk ook online op je gemak bekijken. Dat kan dan allemaal via L1.nl. En dan naar de pagina van De Scooties gaan. Die vind je al vrij snel onder het tabblad TV. Zie je ze daar met 180 km per uur door het landschap van Limburg kneuren.
6: Dit is L1.
0: Ja, en of ze dan ook van die typische zwarte hesjes hebben. Dat laat ik in het midden. Dat zie je natuurlijk dan allemaal in dat programma.

0: Ja, we blijven toch wel met een paar vragen zitten. Want wie is toch die mysterieuze Mr. Jones waar je de Counting Crows het over hebt? Is dat dan acteur John Jones of medeoprichter van The Stones Brian Jones? Ik vrees dat wij er nooit achter zullen gaan komen. Tegelijkertijd wat betreft artiestennamen, ja, daar weten we gelukkig wel de naam van. Maar dan is het nog zaak om een keuze uit die drie te maken. Tai Tai, Kerstin Ort of Raymond van het Groenewoud in het
1: grensgevalletje.

0: iedere dag hier bij L1 Vandaag proberen we toch zo'n beetje te bewijzen dat we een radioprogramma hier in huis hebben met internationale allure. Maar tegelijkertijd durf ik ook wel te zeggen dat het vandaag nogal een delicaat donderdagdilemma was. Het grensgevalletje, met name de Duitse afvaardiging en de Belgische kandidatuur, gingen nek aan nek. Maar wij vertrekken toch even richting oosten.
1: Het grensgevalletje.
0: Ja, want de meeste stemmen gelden. Het cliché is wederom waar. En het was voor Stereo Act en Kerstin Ott die in me lacht. Beetje mentale voorbereiding op Oktoberfeest, hè?

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Bespaar nu met vouchers tot wel 25% extra.
3: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké. Okay.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
3: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De oorzaak van de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai is niet meer te achterhalen. Vandaag werd het onderzoek gepubliceerd naar de brand, waarbij ruim 100 hectare natuur verloren ging. Bij een ongeval op de Middenpeelweg is een automobilist om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom. De weg tussen Kessel en Maasbree is voorlopig afgesloten. En een deel van de bewoners van de Bijnjehof in Sittard hebben vanaf morgen weer een lift. Een containerlift maakt de eerste 3 verdiepingen van het appartementencomplex weer bereikbaar. Maar voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden.
15: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
16: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
15: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
16: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
17: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
18: Hoe kan dat nou?
17: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
18: Begrijp er niks van.
17: Loop je digitaal
18: vals?
17: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
19: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
20: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
19: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
21: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
22: E.T. Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl.
23: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
24: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
25: Oeh. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
26: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
27: Liefde voor Limburg.
28: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
29: Dit is
30: L1. In mijn tijd was het nou alleen maar goed voor het huishouden. En ik moet hem geworden. Ik ben 3 keer gescheiden. Ik heb 3 keer het huis gehouden.

0: Love Again, Dua Lipa, hier net om 5:10. Waar we even teruggaan naar die andere 5 uur van vandaag. Want op deze dag in 1975 stonden heel wat liefhebbers 5:00 op om misschien wel naar de beroemdste bokswedstrijd ooit te kijken.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: De eerste Polygonese van de maand oktober staat volledig in het teken van de Thriller in Manila. Heel wat mensen die huggen dat momentje nog wel, denk ik, of die wedstrijd beter gezegd. 800 miljoen kijkers van over de hele wereld keken naar Muhammad Ali en Joe Frazier in de ring.
3: Float like a butterfly, sting like a bee, rumble young man, rumble. En daar gaan we kijken naar de eerste ronde in het gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht tussen de wereldkampioen Muhammad Ali en Joe Frazier hier op de rug gezien. En u ziet, het is duidelijk, Joe Frazier meteen zijn bekende stijl laag inkomen en proberen in te vechten. En Muhammad Ali met zijn linkse jab, met zijn linkse directe, Joe Frazier op afstand proberen te houden.
4: I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale.
3: Voorlopig is Ali nog niet in staat om deze Joe Frazier, die nu niet alleen vermoeid is, maar ook aangeslagen, om hem uit te slaan. Links-rechtse combinaties op het hoofd van Frazier, een linkse en rechtse directe.
4: I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad.
3: Op dit moment, in deze 14e ronde, is er maar één man die in de ring staat en bokst. Dat is Muhammad Ali. Hoe vervelend dat ook is voor alle Joe Frazier fans. Links-rechtse combinatie op het hoofd van Frazier weer.
4: Only last week, I murdered a rock. Injured a stone. Hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
3: We kijken hier in de hoek van Joe Frazier. Dodelijk vermoeid, een wond onder het rechteroog. Zijn lippen open. Door alle slagen die hij heeft moeten incasseren gedurende dit gevecht. En dat waren er niet weinig. Hij geeft op. Joe Frazier, ook nu weer, kreeg Muhammad Ali gelijk. Hij heeft vaak voorspeld in welke ronde hij een bokser zou neerhalen. Maar de trofee die hij hier in zijn handen heeft, en die hij als een grapje eigenlijk bij het voorstellen van die trofee voor het gevecht al meenam naar zijn hoek, die trofee is in zijn handen gekomen.

0: beer en whisky. Ik kreeg zeker weten goede zin van. Maar of hij dan de volgende dag aan het prinsheerlijk wakker werd.
1: Dat lijkt me haast. Haast onmogelijk.
0: Vandaag. Ervaring leert dat dat vaak niet het geval is dat je eerst drie kwartier in de voetenshouding in de douchebak moet liggen. Nou, al dat bier en de whisky. Big Benny, natuurlijk in het BL1 vandaag. Goed dat we zo meteen het over een activiteit onder water hebben. Ja, nu is gedacht dat het onder water zou kunnen uitvoeren. Maar het tegendeel blijkt waar. Het bewijst dat we in de Limburgse Duikvereniging geleverd.

0: op weg naar de donderdagavond samen met Anastasia, Sick and Tired, hier net, waar wij dus even kopje ondergaan. Ja, welke activiteit had het nou net over ging? Onderwater bingo. Als duikvereniging moet je af en toe eens even iets organiseren. Tenminste, dat hebben ze gedacht bij duikvereniging Tethys uit Venlo. Gebeurde het gisteravond, die onderwater bingo. Daar werd het gespeeld. En ook met een goed doel hadden ze dat allemaal georganiseerd. In het achterhoofd zamelden geld in voor het goede doel. Ja, willen we natuurlijk weten hoe dat allemaal geklonken heeft, dat onderwater bingo. Nou, als volgt. Ja, af en toe wat bellen die opsteken op het moment dat er bingo werd geroepen. Nee, gelukkig kwamen de onderwater bingo deelnemers ook nog op een gegeven moment boven water.
1: Die schuifjes die kan je naar beneden schuiven. En onder water draaien ze een balletje. En daarna wordt met een draaiboekje wordt het nummertje opgegeven. En met het controleren hebben ze gewoon pionnetjes met een magneet om een kaart vastgezet. En daarmee kan je eigenlijk zien of het een goede bingo of een valse bingo is.
2: Hoe gaat het onder water?
3: Nou, uitstekend. Het gaat uitstekend. Alle zijn heel gespannen. Alle kijken alle nummers na. En de eerste ronde is gevallen. En de snorkelaar bovenaan, die heeft de eerste rij heeft hij al net naar onder gebracht en is goed gekeurd. Dus ik ga nu de tweede ronde in.
4: De opbrengst, de kaarten kosten €5. Zo'n kaart, hè. En die gaat naar de wensambulance.
3: Je ligt gewoon heerlijk relaxed op de grond. Je kijkt gewoon omheen. En dan kijk je wel wat de nummers vallen. Het is gewoon echt relaxed. Echt wel om... ideaal om dat nog vaker te maken, zeker.
2: Gefeliciteerd met de bingo.
5: Ja, dankjewel. Merci.
2: En hoe is het gelopen?
5: Ja, leuk. Hartstikke leuk om te doen. Kan iedereen aanraden.
0: Ja, dat klinkt ook hartstikke leuk. Volgende evenement is trouwens onderwater hockey. Dus we gaan nog even door daar onder water. Ik zit te denken of dat dan ook de spelregel mee gemoeid was. Dus dat je een valse bingo roept. Dat je dan 2 minuten onder water moet blijven. Zonder snorkel.

0: Talk to you another, samen met 54 Ultra hier net bij Ellen. Vandaag waar natuurlijk die nieuwsquiz weer met rassenschreden dichterbij komt. Maar het is er eentje met een beetje een handicap vandaag. Ja, zometeen hoor je er meer over. Want zometeen nog eerst het laatste Limburgs nieuws hoor je van 8 uur.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
7: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Zendjin. World Class Radios.
8: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
10: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
11: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Het laatste Limburgse nieuws staat er weer van Arthur.
6: Goedemiddag. De oorzaak van de grote brand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray van deze zomer valt niet meer te achterhalen. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team natuurbrandenonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Vast staat wel dat het geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand is midden in het bosgebied ontstaan op een plek waar veel droge jeneverbesstruiken groeiden. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. De Middenpeelweg is nog altijd afgesloten vanwege een dodelijk ongeval eerder vanmiddag. Rond 1:30 botste daar ter hoogte van Baarlo een auto hard tegen een boom. De bestuurder overleefde het niet. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond, de weg wordt zometeen weer vrijgegeven. Het veiligheidsrisicogebied dat gold in de Maastrichtse wijk Malberg wordt niet verlengd. Het werd ingesteld na onrust in de wijk door groepen jongeren. Die staken onder meer vuurwerk af, stichtten brandjes en intimideerden bewoners. In het veiligheidsrisicogebied kreeg de politie onder meer toestemming om preventief te fouilleren. Uiteindelijk werd er 1 persoon aangehouden voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Omdat er sindsdien geen nieuwe overlastmeldingen meer zijn geweest, is de maatregel weer ingetrokken. En een aantal bewoners van de Bijnjehof in Sittard kunnen vanaf morgen weer met de lift naar hun appartement. Naast het complex komt een externe containerlift te staan vanwege aanhoudende problemen met de lift. Bewoonster Corrie vertelt maar weer de bewoners de afgelopen maanden te kampen hadden.
7: Dan viel ze in ene keer bijvoorbeeld van 4-0. Dus, en er zijn wel stangen. Dus als ze er niet op verdank best, dan niks. De brandweer is moeten komen om die lui uit de lift te halen. Die hebben een paar uur in die lift gezet.
6: Probleem is wel dat de tijdelijke lift alleen bewoners naar de eerste, tweede of derde etage kan brengen. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing. Eigenaar Wonen Limburg van het complex belooft dat in januari de vaste lift in het gebouw wordt hersteld.
5: Het klinkt ondertussen wel eens een beetje als die ethisch horror De Lift van Dick Maas.
8: Breuken, je hebt weken aan die lift gewerkt. Er zijn ongelukken gebeurd. Er zijn mensen doodgegaan. Je moet me vertellen wat je weet. Wat is er met die lift aan de hand?
5: Wat is er toch met die lift aan de hand?
9: For God's sake, take the stairs.
6: Nou, zo erg is het in Sittard nog niet, maar het is nog geen januari. Het weer, na bewolking en regen eerder vandaag, breekt inmiddels af en toe de zon weer door. Het wordt een graad of 21 vandaag. Vanavond klaart het verder op, maar koelt het wel af. Morgen droog en opnieuw een graad of 20.
5: Klinkt op zich hartstikke prima voor de herfst. Arthur, dankjewel.

0: De held van Afrojack en David Guetta, je net bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Een nieuwsquiz met natuurlijk een deftig goed gevulde prijzenpot ook vandaag. Over deftig gesproken, die nieuwsquiz gaat over een nogal deftige stoel. De deftigste stoel van heel Nederland waarschijnlijk. En hij is terug op het oude nest in Oost-Limburg wel te verstaan. Maar hoe precies, dat is dan de kwestie. Het gaat hier over het zitmeubel waar nog alles wat befaamde woorden werden uitgesproken. Leden van de Staten-Generaal en dat soort zaken. Nu dus in Limburg, die troon. Maar waar dan? Conservator Ranilt Pol geeft al een hintje.
2: We staan nu op de plek waar het atelier was en waar dus inderdaad ook gewerkt is aan de troon. Maar Kuipers was in zijn tijd ook ontzettend beroemd. Ja, en dit is wel later in zijn leven. Dus het was wel in een tijd dat hij er ook comfortabel bij zat en inderdaad ook al flink naam had gemaakt. Absoluut.
0: Ja, waar stond dan die werkplaats en waar staat die grote troon dus nu? Waar je hem wel mag bekijken, maar niet erop mag plaatsnemen. We zijn dus op zoek naar de juiste plek. En weet jij de juiste plek? Nou, dan kun je rekenen op tickets voor de voorstelling Partizanen in de Rode Hal in Kerkrade. Nou, hebben we wel een bericht van huishoudelijke mededeling trouwens ook nog. Ons WhatsApp-nummer is veranderd. Het is sowieso misschien het makkelijkste om te appen via de L1-app. Daar vind je een dikke vette WhatsApp-knop en dan kun je gewoon nog je goede antwoord doorsturen. Komt dat hier bij de studio binnen. Maar mocht je het L1-nummer ooit op hebben geslagen op je telefoon, dan gelieve te veranderen naar, komt die, 06-2127-8002. Dus ik herhaal 06-2127-8002. Ik hoor het graag van u.

0: een beetje een Brabantse tranentrekker. Geef mij nu je angst van, natuurlijk. Guus Meeuwis hier net bij L1 vandaag. Richting etenstijd. Misschien heb je sterk nog al de bami of spaghetti of de erpel met soervlees achter de kiezer.
1: L1. Dit is L1.
0: En zit je nu aan dat welverdiende kopje koffie? Vandaag is Wereldkoffiedag. Dan gaan we zo meteen eens even verder op in.

0: Het Maastrichtse duo, maar dat is geen iemand persie aan te horen. Lucas en Steve met de letters bij Ellen Vandaag. Heel wat koffie staat hier nu op dit moment klaar. Ah, ook wel een Limburger. Dat heeft allemaal te maken namelijk met de datum van vandaag. De eerste dag van oktober staat namelijk te boek als Wereldkoffiedag. Maar ja, meer vragen dan antwoorden voor ons nog. Wat is nou eigenlijk een goed bakkie pleur? En is het een muurtje om eens te wagen aan de rechtsdreinde nitro-koffie-hype met extra collageen en proteïne? Of is de vastgekookte oploskoffie eigenlijk kwalitatief best wel prima? Dat is de vraag hoe de licht allemaal geen antwoord op hebt. Maar hopelijk Roy Truijen wel. Barista in Wiert. Roy, goedemiddag nog net.
1: Goedemiddag Ruben.
0: Leuk om te duren. Ik vroeg me al af wieveel bakjes pleur heb jij vandaag al achterover gegoest?
1: Nou, ik zit op dit moment aan een geweldige tas koffie. En dat komt namelijk uit Ethiopië. En dat is een filterkoffie die ik nu aan het drinken ben. Oh. En dat is waanzinnig lekker.
0: Neem eens even mij en het ongetwijfeld zeer geëvolueerde smakenpalet.
1: Wij noemen een beetje proefjes. Als je kijkt, drie continenten, hoe dat koffie eigenlijk gewonnen wordt. Dat is eigenlijk Zuid-Amerika, Afrika en Azië. En dat is heel makkelijk te herkennen als je kijkt over koffies uit één bepaald gebied. Dus niet een mix van koffies, maar uit één bepaald gebied. Als dat in Zuid-Amerika zit, er vaker wat zoetere koffies. Omdat er langs de plantage vaker rietsuiker wordt verbouwd. En cacao en roetfruit. Dus dan krijg je altijd wat zoetere koffies in Zuid-Amerika. Hmm. In Afrika zul je zien dat er wat meer citrus gekweekt wordt. Dus sinaasappels, limoenen, citroenen. Dus de koffie is altijd iets fruitiger. En als tijd met neetwijd, neem maar van mij aan, dan komt je uit Azië. Maar toch zitten er vaker specerijen die wat lastiger te herkennen zijn. En die zitten dan ook in de koffie.
0: Dus een bepaalde scherpte zit er dan meestal mee gebeurd. Ja. Okay.
1: Want ja, de oploskoffie bijvoorbeeld is heel erg sterk gewend aan met peperkes. Als je aan roept, is het wat scherper van geur. Dat kun je de India Malabar. En dat is echt een koffie waar het veel peper in zit.
0: Ja. Ik huur al aan dit antwoord de vraag, wat is nou goede koffie? Ja, dat is simpel gesteld, maar lastig te beantwoorden neem ik aan.
1: Nou ja, goed, wat is goede koffie? Ik denk dat je met name in de specialty koffie moet zetten. Dus niet zozeer in de supermerk koffie. Daar zitten wat betere koffies in. En ja, goed, eerdere koffiebranderijen. We hebben er gelijk 7 of 8 in Limburg liggen. En of een leuke koffiezaak, daar kun je eigenlijk wel in verdiepen in wat lekkere koffie is. En vooral proeven, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Want er is niet een bepaalde smaak hoe dat je soort van als criteria of criterium vanuit van nou ja, als dat het voldoet aan deze smaak, bitterheid, zuurtegraad, noem het maar op, dan krijg je het predicaat dat is een goede tas koffie.
1: Nee, ik ben 2 maanden geleden ben ik in Parijs geweest en daar ben ik bij een koffiehoes geweest wat ergens in de Nugget-Hongerskunst. En dat liet ik bij Champs-Élysées zeker de moeite waard om te krijgen. Gewoon, die hebben alle koffies. En daar heb ik, ik denk 650 gram in gekocht aan koffies. En ik heb er 390 euro voor betaald.
0: Zo.
1: En dan zul je zeggen van, ja, maar wat is dat dan? Waarom heb je dat? Ja, ik denk dat dat een beetje hetzelfde geldt als mensen die bijvoorbeeld in Wien gespecialiseerd zijn. Die gewoon zich daar ook wat in meer aan verdiepen. Dus ik gewoon wel koffies proeven die ik normaal gesproken never nooit zal kopen. Of never nooit zal zelf gaan branden of wat dan ook. Dus, en dat vind ik dan wel heel erg leuk om dat te gaan doen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En,
0: ja.
1: Dus daar zit het met jou ook een beetje in. En ja, goed, ik denk dat iedere reactie gebrek heeft. En in dit geval heb ik dat heel erg met koffie.
0: Ja, dat neem ik aan dan. Ja. Het klinkt niet een beetje service van de zaken. Misschien op dit moment luistert Remus en die is net al de afgelopen dagen aan het twijfelen om een nieuw koffieapparaat aan te schaffen. En zit je praktisch hier, ja, mocht nog een Senseo of filterkoffie of zo'n gigantische pruttelende kast met pistons en al erop. Of gewoon een flinke pot oploskoffie. Wat zou je dit persoon kunnen adviseren?
1: Op dit moment zie je een ontzettende terugloop op koffiemachines weer. En het heeft veel te maken dat mensen tegen hoge kosten aanlopen van reparaties. En die zijn niet meer als tegenwoordig. Hè. Want een machine repareren kost je gewoon tussen de 250 en de 300 euro. En als een machine tegen de 600, 700, 800 euro kost, dan is dat toch aardig centen.
0: Ja.
1: En dus je ziet ontzettende terugloop van die verkoop van die machines. En je ziet alweer een oploop in filterkoffie bijvoorbeeld. Dus mensen gaan weer terug een beetje naar de oyster leer. Dat zul je vaker zien. En dan gaan ze zich wel wat specialiseren in wat lekkere koffie. He? En dan kunnen het zo zien dat ze van oma nog dat opzetfilterje hebben op de thermoskan. En daar beginnen ze vaker mee. En vaak komen ze dan vaker met karaffen aan of dat soort dingen. En dan, ja, als je in de koffiezaak binnenloopt, dan zul je wel zien dat er verschillende honderden mogelijkheden zien voor andere manieren van koffie zetten. Wat op zich ook nog best leuk is als tijden met een groep mensen bij elkaar zit je om dat dan te doen.
0: Ja. Ja, dat zijn de welbekende liefhebbers dan ook wel meteen in gaan. Want ik zeg, oploskoffie werd vaak een beetje gezien als marginale koffie. Klopt je het? Of kan het wel degelijk kwalitatief hoogwaardige koffie zijn?
1: Nou, oploskoffie is met name echt wel, ik noem dat een beetje de afvalkoffie. En ik wil er niks over zeggen, maar vaak is het in de goedkopere koffiesoorten. En dan kan ik over Azië, er wordt vaak wat goedkopere koffie gekweekt. En die koffie wordt vaker gebroekt in oploskoffie. Het heeft vaker een bittere toon. Mensen zijn net gewend. En het wordt daarom vaker heel veel gezoet of heel veel aangevuld met melk. En om het enigszins nog een beetje lekker te maken. Ik persoonlijk ben geen favoriet ervan. Ik weet dat in Vietnam en zo dat ons er vaker heel erg speciale ijskoffie van maken. Dat is best leuk om dat een keer te doen. Er zijn recepten voor. Maar zelf persoonlijk ben ik er geen fan van.
0: We komen toch goed op het welbekende smakenverschillen, Jurgen al.
1: Juist, ja.
0: Ik ben er in ieder geval les zelf al achter gekomen. Want ik ga die hele tijd lassen stel ik koffie dronk. En als ik koffie dronk, dan kreeg Pina mijn recht droog.
1: Nippeltje eruit halen.
0: Oké, Kosjebal. Ja, Tiekebien zegt het eigenlijk ook. Hé, Roy, dankjewel, man. Fijne avondje vast.
1: Dat is goed. En bedankt. Tot ziens, hè. Hoi.

0: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. The music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
1: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
1: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is weer vrijgegeven na een dodelijk ongeval eerder vanmiddag. Een automobilist overleed toen hij daar met zijn auto tegen een boom reed. De oorzaak van de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray is niet meer te achterhalen. Vandaag werd het onderzoek gepubliceerd naar de brand waarbij ruim 100 hectare natuur verloren ging. En bewoners van appartementencomplex De Bijenhof in Sittard hebben vanaf morgen weer gedeeltelijk een lift. Een containerlift maakt de eerste 3 verdiepingen van het complex weer bereikbaar. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van 2 studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
17: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
21: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ik denk dat iedereen het gevoel wel herkent op het moment dat je een vrije val maakt. Dat je van een flat afvalt of zo. Zo'n gevoel in je buik. Dan schrik je opeens wakker, badend in het zweet. En dan hebben ze nu getraumd. Nee, naar je net op de kerstverse donderdagavond.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Waar we eens even samenvatten wat er zoal de revue passeerde hier op L1 Radio vandaag. Ja, de kinderboekenweek is natuurlijk in volle gang. In Echel wordt er ook gevierd met dans en zang. Maar opvallender door is dat op KC De Kemp de leesresultaten de afgelopen jaren flink zijn verbeterd. Ja, dat is een beetje tegen de stroom in. Want landelijk leest het percentage op 57% qua leescore, terwijl ze dan in Echel 74% halen. De verklaring, hopelijk, van directeur Nicole Letjes.
2: Jaren geleden was het zeker niet zo. En hebben we daar met het team vol op ingezet. Waarbij lezen echt de sleutel is voor in ieders toekomst. Dus waarbij lezen heel veel prioriteit heeft op onze school.
0: En nou nog even richting het tijdje van lol en plezier. Venlo stormt, komt volgend jaar terug. De hindernissenrace was Jurke weg. Jochem Brugink is organisator.
3: Als organisatie hadden we de eerste editie in 5 maanden opgezet. Ja, dat is best snel. Met een best klein team. Dus hebben we bewust even een stap in de plaats gedaan. Om even te kijken van ja, waar willen we naartoe? Hoe gaan we het volgende jaar organiseren? En eigenlijk hadden we ook wel uitbreiding nodig binnen het bestuur en de verschillende commissies. En we zijn eigenlijk vanaf december echt keihard aan de slag geweest om dat beter vorm te geven. Ja, en dat heeft geresulteerd dat we nu echt wel een heel goed team hebben staan die Venlo Stormen kan organiseren. Dus helemaal klaar voor 2027.
0: Terug van weg geweest dus volgend jaar. En trouwens ook nog over een ander nogal groot evenement. We weten hoe volgend jaar in Ubaksberg om Dunham werd geschoten. Dat is namelijk het oerlesterrein. Dat komt aan de Kolmonterweg. Dus achter de voetbalveldje van de RKSVB.
4: We wel de voorkeur hadden voor een andere locatie. Maar uiteindelijk, na lang wikken en wegen, is het het terrein geworden van het ZLF. Op een prachtige plek in Zuid-Limburg, waar je ook het hele Zuid-Limburgse landschap, zeg maar, voor je ogen ziet. En dat is een super locatie.
0: Ja, nou, dat beloof wat. Dus daar weten we in ieder geval al hoe dat vond je hoor, dit geluid dat uur is. Dat verlossende, winnende schot voor Dunham.

0: Daddy Swims met Mr. Know-It-All. Ja, hopelijk hebben we ook een Mr. of Mrs. Know-It-All wat betreft de nieuwsquiz. Ja, iedereen kent wel het gevalletje kijken, niet kopen. Dit was meer, of dit is meer het gevalletje kijken, maar je mag er niet op gaan zitten.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Over een plek waar nogal wat deftige derrières hebben plaatsgenomen. De troon is terug op het oude nest, kunnen we wel zeggen. In Oost-Limburg wel te verstaan. Of dat er dan überhaupt lekker zit, ja, dat kun je dus ook niet achterkomen. Dat is ook wel een beetje jammer natuurlijk. Hè. De troon van de koning is terug op de plek hoe dat de oets wordt gemaakt. Maar hoe is dat dan in Limburg? Dat is de vraag dat we geen antwoord op krijgen. De wethouder van die desbetreffende plek, Jonathan Felix, die mocht er ook niet op gaan zitten, maar hij is er toch tegelijkertijd wel content mee.
2: Het is zo groot of zo klein zoals je het zelf wil maken. Ik denk dat het heel mooi is om ieder jaar op Prinsjesdag te zien hoe de koning daarop plaatsneemt. Maar ik denk dat het ook een heel mooi symbool is om met elkaar het gesprek te hebben over wat voor democratie en wat voor samenleving willen we ook lokaal hebben. En daar hebben we ook een heel mooi educatieprogramma omheen gemaakt.
0: Ja, de troon is dus door te zien. Hij is er al van alles over te lezen, van alles bij je te doen. Maar hoe is dat? Wij dan het juiste antwoord op de vraag. Dan maak je kans op tickets voor het theaterspektakel Partizanen. Met niets minder dan Huub Stapel in de hoofdrol.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Dat is misschien wel het meest speciale zitmeubel van Nederland, hè? Hoor nog alles beroemde woorden vanuit gesproken.
3: Leden daar spaken
0: genaamd. Ja, bijvoorbeeld.

0: Even lekkere herinneringen ophalen met David Guetta en Kid Cudi. Dit horen de memories.
1: L1 vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, de conservator van de plek hoe dat de troon op dit moment in Limburg stiet. Weet wel dat er nogal een gerenommeerd heerschap destijds aan heeft gewerkt.
2: Maar Kuipers was in zijn tijd ook ontzettend beroemd. Ja, en dit is wel later in zijn leven. Dus het was wel in een tijd dat hij er ook comfortabel bij zat. En inderdaad ook al flink naam had gemaakt. Absoluut.
0: Ja, maar hoe was dat dan allemaal dat de troon zo'n beetje gefabriceerd wordt? Hoe dat Willy en Beatrix en nu maar op al nogal eens op hebben gezeten. Jacqueline, goeienavond.
3: Goeienavond.
0: Ik vertel je stand, moet de uitzending om. Ik zit een stuk aan het wandelen.
3: Ja, dat klopt. We zien in Roggel de herfst vierdaags aan het wandelen.
0: Oh, de herfst. Oh, wat leuk. Oh, dat heb ik nog nieuws verhuurd eigenlijk.
3: Ja, nee, dat is de eerste keer dit jaar.
0: Oh, dan heb je nog wel een beetje prima temperatuur, denk ik, op zich. Hè. Dat had je allemaal eigenlijk kunnen zien. Is er al sprake van blaren of valt je daarmee?
3: Oh, nee. Nou, daar hebben we nog geen last van.
0: Kijk eens. Jullie zien een geoefende wandelaar, zei ik dan.
3: Ja, klopt, ja.
0: Kijk. Roggel zit ik te denken. Nou, enigszins zit je dan wel in de buurt. Want het woord is op zoek nog een plaatsnaam. We kregen al binnen Ongerhanger. Nou, het ging van het welbekende IJzertal aan de Mokerij. Kessel.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Schinnen kregen we zelfs nog door. Nou, we hoort niet langer in spanningen. Hoe stiert de troon? De truck op het Ooienest is in Limburg eigenlijk. Welke plaatsnaam zochten we vandaag, Jacqueline?
3: Dat is in Remmen, in het Kuipershuis.
0: Ja, klopt helemaal.
5: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt helemaal, inderdaad. Ik weet of dat de herfstvierdaagse nog richting Remmen giert.
3: Nee, zo ver ga je het niet. We zien richting de Lidsbergen lopen in Nuenen.
0: Ah, oké. Dus dat schijnt ook best wel een route voor de boeg dan vanavond.
3: Ja, 15 kilometer.
0: En hoeveel dag mooi nog? En wieveel er al op zitten, zeg maar?
3: Morgen is de laatste dag.
0: Oké. En dan toch wel moe maar voldaan, denk ik, dan lekker op de banks geplaatst nemen.
3: Ja, zeker. Met een lekker pilske, denk ik, of een lekker wijntje. Dan net hoe we zin in hebben.
0: Ja, dan heb je hem echt wel verdiend, inderdaad. En Jacqueline, ik had ook wel even benauwd. Ja, stel, de sticht nou toch plaatswijs mogen nemen op dit troon, hoe dat dan de nieuwsquiz overging. Wat was nou het eerste hamerstuk geweest? De eerste beslissing, zeg maar, als koningin der Nederlanden?
3: Meer geld voor de zorg.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ja. Oh. Heel erg jeugd. Nou, dat,
3: ja, klopt.
0: Misschien werd ze mij gelustig zijn, mocht ze deze het ene keer plaatsnemen en dan werd ze dat ook namelijk allemaal realiteit.
3: Dat zou super zien.
0: Heel veel plezier met het wandelen door. Dat moet wel lukken volgens mij. Merken dan de welbekende laatste loodjes. Hopelijk blijven die blorendig bespaard.
3: Jawel.
0: En geniet alvast van dat welverdiende pilske of dat wijntje dan, Mergovens.
3: Ja, dankjewel.
0: Jacqueline, fijne wandeltocht nog, hè.
3: Jo, dank je.

0: luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
3: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Het is helaas niet overal lekker vlot. Doorrijden op de Limburgse wegen waar de files staan. Dat hoor je zo meteen na het laatste Limburgse nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond. De Universiteit Maastricht doet geen aangifte tegen de student uit Gaza die zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023. Volgens de universiteit is het niet haar taak om te onderzoeken of die uitspraak klopt en of de student zich inderdaad bezighield met terroristische activiteiten. De student is sinds afgelopen weekend voor tenminste 2 maanden geschorst. Die maatregel is genomen met het oog op de veiligheid en geen strafmaatregel, benadrukt de universiteit. Die wil binnenkort trouwens met de student aan tafel. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is weer open na een dodelijk ongeval eerder vanmiddag. Rond 2:30 botste daar ter hoogte van Baarlo een auto hard tegen een boom. De bestuurder overleefde het niet. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. De oorzaak van de grote natuurbrand in Boshuizerbergen in Venray deze zomer valt niet meer te achterhalen. Dat blijkt uit een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Vast staat wel dat het geen munitie uit de Tweede Wereldoorlog of werkzaamheden waren die de brand hebben veroorzaakt. De brand ontstond midden in het bosgebied op een plek waar veel droge jeneverbesstruiken groeiden. De brand verwoestte in enkele dagen ruim 100 hectare natuur. En een aantal bewoners van de Bijenhof in Sittard kunnen vanaf morgen weer met een lift naar hun appartement. Naast het appartementencomplex komt een externe containerlift te staan vanwege aanhoudende problemen met de eigen lift. Bewoonster Corrie vertelt waar ze de afgelopen maanden mee te kampen had.
14: Dan viel ze in ene keer bijvoorbeeld van 4 naar 0. Dus, en er zijn wel stangen. Dus als ze er niet op verdankt best, dan ligt ze. De brandweer is moeten komen om die lui uit de lift te halen. Die hebben een paar uur in die lift gezet.
13: Ja, het probleem is wel dat die tijdelijke lift alleen bewoners naar de eerste, tweede of derde etage kan brengen. Voor verdiepingen 4 en 5 is er nog geen oplossing. Eigenaar Wonen Limburg belooft dat in januari de vaste lift van het gebouw weer wordt hersteld. En het weer. Na bewolking en regen eerder vandaag klaart het steeds verder op, maar het koelt wel af vanavond. Morgen wordt het droog met af en toe zon en opnieuw een graad of 20.
12: Was er een file op de A2? in zuidelijke richting ter hoogte van Urmond. Maar die is verdwenen van het kaartje. Dus ga ik ervan uit dat die rijauto's daar ook niet meer staat. Lekker doorrijden geblazen dus ook daar.

0: diezelfde American Girls. Wij kijken al even voorzichtig vooruit richting het weekend. Want een primeur wat betreft de Grand Prix, of beter gezegd het Formule 1 circus, dat heeft de tenten opgeslagen in Azië. Voor het eerst sinds 2017, of ja, niet helemaal primeur, maar wel nieuwigheid, wordt er weer geraced in Maleisië. Wordt allemaal geen eenvoudige klus. Klus voor die nogal snelle Limburger, genaamd Max Verstappen, en ook de andere coureurs, vertelde in ieder geval onze autosportanalist Xavier Maassen in de podcast Pitlane.
1: Het was en het is fysiek een van de zwaarste wedstrijden altijd op de kalender geweest, door de hele hoge luchtvochtigheid. Dus fysiek gezien is het een zwaar circuit. Ook veel lange doordraaiers, veel G-krachten. Dus ja, je moet wel dit weekend echt topfit aan de start staan.
2: Verliezen liters vocht in zo'n wedstrijd, toch?
1: Ja, en zeker met deze luchtvochtigheid. Je verliest soms 2 tot 3 kilo aan vocht.
2: Ja.
1: Sommigen hebben nog een klein zakje drinken voor onderweg nog wel tijdens die wedstrijd. Het is toch een lange wedstrijd om wat te kunnen drinken. Dat hebben we natuurlijk ook in de 24 uur races altijd. Maar vaak wordt dat ook weer misschien bij sommige teams weggehaald vanwege de gewichtsbesparing, die natuurlijk ook belangrijk is. Dus ja, het is fysiek een pittige wedstrijd voor de rijders. En ja, zeker omdat er nu veel ongekende elementen zijn, gaat het extra leuk worden.
0: Ja, dat is een kletsnatte helm aan de binnenkant verzekerd, denk ik. Mocht je er helemaal niks van willen missen, nou, hier volgt dan de hele planning. Even kijken, morgenochtend al, om 6:30, dus dat wordt wekkertje zetten. Eerste vrije training, dan vanaf 10:00 de tweede. Zaterdag de derde vrije training is ook om 6:30. En dan ook weer om 10:00 de kwalificatie en de daadwerkelijke race. Die vindt op de zondag plaats. 4 oktober noteren we dan 9:00 's morgens.

Billy Joel. Heeft ook ooit trouwens, kom ik net op het wereldwijde web tegen, een serieuze andere carrière overwogen. Heel wat anders dan de muziek, want hij was in zijn jonge jaren een begenadigd bokser en overwoog ook nog wel om furoren in te maken in die sport. Trainde als tiener dus serieus een bokser, had volgens eigen zeggen ook een behoorlijk succesvolle amateurcarrière, maar koos toch uiteindelijk voor de muziek. Ja, ik moet zeggen, zelf heb ik wel wat vergelijkbaars meegemaakt. Mijn bokscarrière was ook kort en bondig, zeker toen ik erachter kwam dat voornamelijk alle spieren die ik bezat lachspieren waren.

0: je richting 7 uur aan. Tijd om afscheid te nemen. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn de collega's van de L1 ochtendshow er weer. Pascal en Maarten natuurlijk.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
3: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
4: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
5: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
6: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl.
8: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Holidays, met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht doet geen aangifte tegen de student die beweert betrokken te zijn geweest bij de aanslag van Hamas op Israël 3 jaar geleden. De universiteit vindt dat niet haar taak. De middenpeelweg tussen Kessel en Maasbree is weer vrijgegeven na een dodelijk ongeval eerder vanmiddag. Een automobilist overleed daar toen hij met zijn auto tegen een boom reed. En de oorzaak van de grote natuurbrand in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray is niet meer te achterhalen. Vandaag werd het onderzoek gepubliceerd naar de brand waarbij ruim 100 hectare natuur verloren ging.
6: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
8: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
7: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de 3e wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd, en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten.